0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is.

0: Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het

0: WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien.

0: Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling.

0: tentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Nou, als dat niet uit de tenen kwam, weet ik het ook niet meer. Foreigner. I want to know what love is. Goedemorgen, welkom. Ja, het is nog vroeg. Een mooie zondag. 19 juli. En het voelt wat koeler aan. En eindelijk is ook de vakantie begonnen. Met wat lagere temperaturen. Dat is best wel eventjes lekker. Wij zijn er de hele dag. Of eigenlijk 24 uur. Maar wij dus, de collega's van de zondag. Ja, in afwachting ook van een spannende finale vanavond. Spanje-Argentinië. Intussen krijg je van mij lekkere muziek. 2 uur lang om de dag te starten. Tips voor een leuk weekend. En het gaat vandaag ook nog over vogels die het niet zo gemakkelijk hebben. En het gaat over wijn. Steeds makkelijker kun je druiven verbouwen hier in de Bourgogne van Nederland. Hoe en wat? Dat hoor je straks allemaal. Fijn dat je erbij bent.

Bruno Mars, uiteraard op Radio M Utrecht met Risk It All. En daarvoor dat hele mooie, beroemde liedje van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. En dat moet de basis geweest zijn voor Het werd zomer van Rob de Nijs. Fijn dat je luistert. Dit is vroeg op zondag tot 10 uur fijne muziek. Ik ga je straks wel tips geven. En hoe kom jij de zondag door? Laat het even weten via onze app van RTV Utrecht. Vertel het gewoon even. Wat ga je doen? Het wordt eindelijk wat koeler. Dus misschien ook lekker om weer wat te gaan ondernemen. Even naar de site en dan naar contact met de studio. En ik zeg de site, dat bedoel ik natuurlijk de app. Dit is Leslie Gore.

De lekkere sound van Gregory Abbott. En Shake You Down. Ja, dat is uit de tijd van George Benson. En allerlei andere heerlijke soulmuziek. Echt uit de 80's. Dit kwam uit 87. En ik kijk even naar buiten. Ja, het ziet er echt allemaal best wel lekker uit. En je kunt nu ook weer wat gaan doen. En ook wel een grappige tip. Ga naar het Von Gimborn Arboretum. Vanmiddag om 14:00 is daar een bijzondere themawandeling. Het is wel grappig, nooit bij nagedacht. Planten uit de Bijbel. In de Bijbel worden meer dan 150 planten besproken. En tijdens deze wandeling nemen gidsen Esther en Jan je mee langs een klein deel van de planten uit de Bijbel. Zodat je kunt zien hoe bijvoorbeeld de atlasceder eruit ziet. Nou, eerlijk gezegd, nog nooit van gehoord. Het gaat tijdens de wandeling niet om Bijbelteksten of waar ze voorkomen in de Bijbel. De planten zelf, daar gaat het om. Een unieke botanische collectie, sowieso in het Arboretum, heel erg de moeite waard. 14:30 kun je binnenlopen in het bezoekerscentrum en de wandeling start om 14:00. Best wel lang duurt die, tot 16:30. Het is heerlijk vertoeven daar in het Bomenmuseum. Betaalt 9,50 per persoon, maar jaarkaarthouders en kinderen gratis. Nou, een hele leuke tip vind ik dat. Von Gimborn Arboretum in Doorn.

Zijn allergrootste succes, Rollercoaster. En het werd zelfs de nummer 1 in de top 2000 van 2020. Het kwam in 2019 uit. En het was daarmee eigenlijk een soort van corona-hit. Iedereen luisterde dit. Je moest er 1,5 meter afstand houden. En dit liedje deed het verschrikkelijk goed. Danny Vera op Radio M Utrecht. En dit is Johnny Logan. En zo dadelijk wat tips. En gaan we ook naar een wijngaard. Net over de provinciegrens.

0: Johnny Logan in 1980 won hij het Songfestival met dit liedje What's Another Year. Ja, had je ooit gedacht dat we zo makkelijk wijn zouden kunnen verbouwen in Nederland? Nou, een jaar of 25 geleden zeker niet. Toen was ik ooit nog eens op reportage in Zuid-Limburg. En was het heel bijzonder dat daar al een wijngaard was. En een boer die was overgestapt op druiven en op wijn. Inmiddels zou je kunnen spreken van de Bourgogne in de buurt van de provincie of in de provincie Utrecht. Net over de grens is er een wijngaard in de buurt van Nijkerk. Robert-Jan ging daar naartoe in het kader van de Franse Dag. En wat is er nou beter op zo'n lome zondag als vandaag om daar even te bivakkeren? Geen straf.
1: En het is warm hier, zeg. Het is niet te geloven. Ja, dat komt natuurlijk door die als het ware een soort dal wat hier gecreëerd is door die bomen eromheen.
2: Ja.
1: In eenzaamheid, in alle rust. Het is, als je hier een klapstoeltje neerzet en gaat zitten, dan volgens mij val je zo in slaap.
2: Ja, je valt in slaap. Nou, we zijn eigenlijk gewoon in Frankrijk, hè? Een klein Frankrijk in Nederland, maar dan in Nijkerk in de wijngaard aan de Brede Beek.
1: Ja.
2: En we hebben hier een wijngaard omzoomd door bomen, waardoor we dus ook een heel mooi microklimaat hebben gecreëerd.
1: Je bent vanuit Utrecht hier terechtgekomen,
2: ja,
1: omdat je ook
2: klopt.
1: Hier zelf de wijn kunt maken.
2: Ja, dat is het fijne. Ik heb in de Stadswijngaard Utrecht gewerkt om te helpen aanplanten. En ik wilde meer nog met het wijnmaakproces bezig zijn, omdat ik dat ook veel in Zuid-Afrika heb gedaan. Maar daar kan ik niet het hele jaar zitten. En toen ik hier kwam en ze aan het ontstelen waren, toen dacht ik, oh, ik ben weer gewoon terug. Dus vandaar dat ik hier ben gebleven.
1: Zeg maar, we hadden het net al over de hele kleine versgroene druifjes, ja, die hier aan de, ja, stokken hangen. Hoe staan ze erbij?
2: Nou, ze staan er prachtig bij. Wat je hier ziet is de Regent. De Regent is een rood druivenras. Dat zullen,
1: ja,
2: we niet zien, hè? Want het is,
1: nee,
2: natuurlijk nu allemaal groen. Ja, lieve luisteraars, het is jammer dat jullie dat niet kunnen zien. Want het is
1: nou, het zijn hele kleine druifjes, lijkt wel, hè?
2: Groene balletjes,
1: ja,
2: maar het groeit heel hard. We hebben ze net ontbladerd, waardoor de zon erbij kan.
1: Ja.
2: En dat is hetzelfde eigenlijk zoals in Frankrijk, hè? We lopen een beetje gelijk op. We zitten natuurlijk met hetzelfde warme klimaat.
1: Ik wou dat even zeggen, de,
2: ja,
1: hitte in Frankrijk al helemaal.
2: Ja.
1: Hier ook. Wat gaat dat betekenen voor de Nederlandse druiven? Verteeld.
2: Nou, we hebben eigenlijk al een beetje een voorsprong. Want wij hebben grotendeels hier druiven in Nederland aangeplant die echt resistent zijn tegen schimmelinfecties. Hè?
1: Ja.
2: Dus we hebben een relatief koel gebied. Tuurlijk gaan we nu naar de warmte toe, maar we hebben een relatief koel gebied met een maritieme invloed vanuit zee.
1: Ja.
2: Dus we hebben hier piwis aangeplant. Dat zijn speciale druivenrassen. In tegenstelling tot Frankrijk, daar staan nog heel veel serieuze druivenrassen vanuit vroeger. Dus de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, dus de klassieke druivenrassen.
1: Ja.
2: En dat wordt een probleem daar, want het wordt heel warm. En die kunnen het gewoon niet meer redden.
1: Het wordt een soort woestijn daar op termijn.
2: Het wordt op een gegeven moment een woestijn, maar ze moeten ook steeds eerder oogsten. Want het is van belang, als je dus wijn maakt,
1: ja,
2: dan moet je zorgen dat dus de suikers en de zuren in evenwicht zijn.
1: En jij, ja, ik geef me even naar zo'n druifje. Jij,
2: ja,
1: controleert dat voortdurend.
2: Absoluut.
1: Om te,
2: ja,
1: kijken hoe het zit met het suikergehalte. Want hoe meer suiker,
2: precies,
1: hoe meer alcohol.
2: Ja, dat is van belang. Kijk, als wij bijna aan het oogstseizoen zitten, dan gaan we de wijngaard in met een refractometer en dan meten we met een beetje sap vanuit de druif,
1: ja,
2: hoe hoog het suikergehalte is. En wijn maken is eigenlijk niks anders dan de suikers in de druif omzetten in alcohol.
1: Hoe meer suikers, hoe meer alcohol.
2: Hoe hoger ook. Nou, je bent een goede leerling.
1: Ja, maar,
2: ja,
1: ik ben ontzettend intelligent daarin,
2: ja,
1: ook, inderdaad.
2: Ja, dat ben je zeker.
1: En dat weet ik ook nog, maar ik weet niet of dat zo is,
2: ja,
1: dat je moet ook niet te veel alcohol hebben.
2: Nee,
1: anders is
2: zeker
1: het geen wijn meer.
2: Nou, dan ga je naar op een gegeven moment, dan kan je er alleen nog maar een versterkte wijn van maken. Dus je liefst wil je met de witte wijn zo rond de 12,5-13% zitten. Hangt er van af of die nog op hout opvoeding heeft gehad. En rood zit je op zo'n 13,5-14%.
1: Ja.
2: Tuurlijk kan je ietsje hoger zitten. Maar zeker de nieuwe generatie, die willen licht verteerbare wijnen hebben. Die willen maar niet meer zo dat zware alcoholgehalte,
1: nee,
2: hebben.
1: Nee.
2: Dus betekent vroeger plukken.
1: Nou, wij gaan zo meteen even kijken naar de plek waar het allemaal gemaakt wordt.
2: Ja.
1: Dat is hier vlakbij. We hebben al die glazen ook gepakt rond 12 uur.
2: Absoluut.
1: Met,
2: ja,
1: de wijnkelder, of waar er ook grote houten vaten staan. Dat,
2: ja,
1: is een eentje verderop. Dus daar gaan we ook nog eens op terugkomen.
2: Ja, zeker.
1: En wie weet wordt het hier wel een beetje Bourgogne hier.
2: Nou, in de toekomst zou het zomaar kunnen zijn dat we de nieuwe Bourgogne gaan worden. Hè?
1: Ja,
2: en dat we ook steeds meer de klassieke druivenrassen gaan aanplanten.
1: Het heeft meerdere kanten, dat warme klimaat. Op. Wij,
2: ja,
1: gaan op weg naar de wijnkelder.

Tijdloos, hè, die Carpenters. Heerlijk. Zo dadelijk nog een uurtje vroeg op zondag. En dan is Koper alweer met M voor elkaar. Hij start langzaam op de redactie. En we gaan zo even een bakkie koffie halen, heel graag. Tot zo.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCBH.

0: uitvaartzorg.
1: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: De zomer vier je bij ons.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Een van hun wat latere hits. De Hollies en die Air That I Breathe. En het kwam uit 1974. Welkom. Vroeg op zondag, net 9 uur geweest. Ja, in afwachting van de finale vanavond. WK-finale Spanje-Argentinië. Argentinië-Spanje, wie het noemen wil. Wij zijn lekker rustig aan het starten met fijne muziek. Ik heb net koffie gehaald. Zo dadelijk. Luc Hoogestein in de uitzending heeft het ook nog even over de vogels. Vooral de arme koutjes en mezen. Ze hadden het en hebben het zwaar, ook de gierzwaluwen. De vogelopvang zit overvol, dat kon je ook de afgelopen week zien. Gaan we het over hebben? Ik heb nog aardig wat tips voor je. Misschien nog wel een live optreden uit de studio, dat zou leuk zijn. Blijf lekker luisteren. Hoe zit je erbij? Laat het me weten via de RTV Utrecht app en dan contact met de studio.

Cliff uit Vervlogen Tijden 1963. Je luistert naar Vroeg op Zondag. En dan kijken we altijd even vooruit. En het is best wel lekker om wat te gaan doen. Om wat te gaan ondernemen. Temperaturen zijn flink gedaald. Leuk bijvoorbeeld een bezoek aan het prachtig gerestaureerde Auguste Victoria deel van Huis Doren, namelijk de tuin. Daar bloeien nu volop rozen. De historische rozentuin is vernoemd naar Auguste Victoria. En zij was dan de echtgenote van Wilhelm II, de keizer. Het is daar een oase van rust. Er groeien allerlei soorten rozen. En eerder in het voorjaar ook rhododendrons, maar die zijn nu weg. Daarbij kun je ook nog een wandeling krijgen, een soort speciale tour. En die heet De Laatste Keizerin, elke dag om 12 uur. En dat gaat ook over deze Auguste Victoria. Eigenlijk weten we van haar heel erg weinig. Je kunt meer te weten komen over haar bewogen leven en bewonder ook haar privévertrekken. Daaronder ook de nooit eerder opengestelde kleedkamer van de keizerin. En dan zie je ook persoonlijke bezittingen. Ja, mooi hoor. Dat is allemaal in Huis Doren. Ga even naar de website voor alle precieze openingstijden. Voor de gezinnen is er zomerspektakel in de jaarbeurs. Dat is al vanaf 2 juli. 15.000 vierkante meter van alles te doen. Allerlei attracties, entertainment, food en verrassende belevenissen. Ook bij iets minder mooi weer. En ook als het heel warm is, is het best wel lekker om daar naar binnen te gaan. Festivalplein, Dinoland, Arcadehal. Dagelijks open van 10 tot 7 en op zaterdagen van 10 tot 11. 'S Avonds, dus dat was gisteravond tot laat nog. Wil je daar naartoe, kan dat alleen maandag. Dat is de enige dag dat ze niet open zijn. Het zomerspektakel in de jaarbeurs. Ga voor alle informatie even naar de jaarbeurs. En dan is dit Taylor Swift op Radio M Utrecht.

0: Goedemorgen, vroeg op zondag. En dat betekent dat ik even contact heb met Luc Hoogestein, bioloog en schrijver. Luc, ik wilde jou wat vragen. Niet zo lang geleden had ik dacht eerst een merel, maar toen ik goed keek, bleek het een jonge kou te zijn. Donkergrijs met een beetje een pluizig bolletje. Die heeft uiteindelijk bijna 2 dagen in mijn tuingebied verkeerd. En of de moeder of de vader, die kwam er inderdaad de hele tijd bij. Ik vond het eigenlijk heel erg aandoenlijk. Ja, het beest heeft zijn weg wel gevonden. Uiteindelijk was die weg, maar ja, verklaar.
1: Ja, het is aandoenlijk, maar het is ook levensgevaarlijk. Want hij had beter nog 2-3 dagen kunnen wachten totdat hij goed kon vliegen. Want dan is de kans dat hij wordt gepakt door een kat of iets anders, dat is een stuk kleiner. Maar het, het gebeurt op dit moment. Jonge vogels vliegen uit en de meeste kunnen nog niet zo goed vliegen. Dus dat betekent dat de ouders ze nog een paar weken in de gaten houden en helpen met het zoeken naar een veilig plekje. Ze voeren die jongen enzovoort. Dus je ziet nu, als het goed is, met een beetje geluk in je tuin, families vogels rondvliegen. Dus families koolmezen, pimpelmezen, maar ook koudjes. Dus die doen het ook.
0: Ja, wat ik zo aandoenlijk vond is dat, of de vader of de moeder, dat weet ik niet, maar die zat bij mij op de schuur en die hipte de hele tijd heen en weer. Ja. En ik kwetterde, daardoor kwam ik ook op het geluid af. Ik denk, wat hoor ik toch de hele tijd? Ja, die waren dus de hele tijd aan het roepen naar dat beestje. En er werd ook gezegd, ik ging het opzoeken, van ja, niks doen, moet niet ingrijpen, echt niks doen.
1: Nee,
0: en dat werkte dus inderdaad.
1: Klopt. Ja, stel dat je een vogeltje vindt wat echt totaal niet kan vliegen, dan is het enige wat je zou kunnen doen, is op een hoger plekje neerzetten. Bijvoorbeeld op je balkon of zo is dergelijks, dat hij veilig zit voor mogelijke vijanden. Ja. Voor de rest, lekker laten zitten. De natuur lost het zelf wel op. En je hoeft ze zeker niet allemaal naar vogelcentra te brengen. Nee. Of opvangcentra. Want die ouders zijn altijd wel in de buurt.
0: Ja, dat bleek dus. Ja. Dat zeiden ze ook bij de vogelbescherming. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Klopt, en dat bleek dus ook zo, ja. Nou, weer wat geleerd. Heel erg bedankt. En ik wens je een hele fijne zondag.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Doeg.

0: Should I Stand.
1: Had hier een enorme hit mee eind jaren 60. En later kwamen Johnny en Rijk dan weer met Waterloopplein. Dat werd ook weer veel gebruikt voor bruiloften en partijen, om daar dan weer andere liedjes op te maken, zeg maar. Kan ik me nog een beetje herinneren. Ik was toen wel heel klein, maar ik kan me wel herinneren dat bijvoorbeeld mijn ouders deden dat. Tour de France, nog een week kunnen we ook genieten van mooie beelden uit Frankrijk. Gelukkig mooie beelden na al die ellende met die branden. Dat is toch verschrikkelijk. Ga het even hebben over een paar natuurwandelingen van het Utrechts landschap. Vandaag, van 10 tot 12, dan moet je wel heel snel zijn. Maar diezelfde wandeling kun je ook maken op 24 juli. Een natuurwandeling, de Elster Buitenwaarde kun je wandelen. Daar zijn onder andere geulen gegraven en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat is allemaal om de waterkwaliteit te verbeteren. Tot 2014 werd het nog gebruikt door boeren. Geniet onder leiding van een gids van de prachtige natuur rond Elst. En dan Elst in de provincie Utrecht. Komende vrijdag kun je er ook nog terecht. En ook 18 augustus. Reserveren is wel even belangrijk. Doe dat even via utrechtslandschap.nl. Activiteiten. En dan gaat het om de wandeling rond Elst. En dan is er ook een hele mooie natuurwandeling gestart bij het bezoekerscentrum De Blauwe Kamer. Dat is net over de grens in Gelderland, in Wageningen. De natuur is echt prachtig daar. Door overstromingen verandert het ook steeds. Er zijn wilgenbos, er zijn moerassen. En dat zorgt er weer voor dat er een hele kolonie lepelaars is. En ruim 70 soorten broedvogels. En volgens mij moeten we die wel met rust laten. Maar je kunt via Utrechts Landschap wel een mooie wandeling daar doen. Ga even ook weer naar de website van Utrechts Landschap. En dan kun je zien waar die wandeling heen gaat. Hij start in ieder geval bij het bezoekerscentrum De Blauwe Kamer. Voor alle informatie dus naar het Utrechts Landschap.

uit 77, Kansas. En Dust in the Wind. Mooi hoor, op Radio M Utrecht, daar luister je naar. Vroeg op zondag, en ik kijk nog eventjes in mijn agenda wat er zo allemaal te doen is. Want we hadden al aardig wat gehad. Het Bomenmuseum had ik al genoemd. En wat leuk is, volgende week, als je nou van vintage houdt, dan kun je volgende week je hart ophalen bij de gezelligste vlooienmarkt van Utrecht. En dat is dan op de Betonnerie, de Tweede Kansmarkt. En dat is op de Koningin Wilhelmina Laan nummer 4. En daar kun je ook zelf dingen aanbieden, maar ook kopen. Dan gaat het om kleding, maar ook vinyl, dus veel platen. Leuke interieurspullen, misschien een heel mooi designtafeltje uit de jaren 60 of een mooi stoeltje. Je weet het allemaal niet. Ook beginnen de Spakenburger dagen, Spakenburgse dagen. Die beginnen komende woensdag. Altijd een spektakel. Daar zijn we ook met aan tafel al heel vaak geweest. Soms is het er vreselijk warm, hebben we daar wel eens gestaan in klederdracht. Maar je kunt daar van alles gaan doen. Het mooie centrum van Spakenburg kun je cultuurproeven, klederdracht spotten of gezellig inhaken bij de Chanticoren. Lekker flaneren op de braderie. En daar zijn maar liefst 250 kramen. Komende woensdag 22 juli in Spakenburg. Op het podium wordt ook muziek gemaakt. Er wordt gedanst. En de traditionele klederdracht wordt gepresenteerd. Die Spakenburgse dagen beginnen steeds om 10:30 en duren tot 17:00. En als je woensdag niet kan, dan kan je ook een van de weken erna, want het is nog tot en met 12 augustus, iedere woensdag, de Spakenburgse dagen. En dit is Tracy Chapman.

Fast Car van Tracy Chapman. Vroeg op zondag is al niet meer zo vroeg, want het gaat er naar 10 uur. Dus dan is het al een beetje later op zondag. En dan is het de beurt verkoop of aankoop met M voor elkaar. Ik ga de Vierdaagse lopen, dus dat wordt heel erg spannend. Kijken hoe ver we komen, want ik was geblesseerd. Ik heb van de week verteld. Wie weet waar we komen? Ik laat het weten. Heel graag tot gauw weer. En een hele fijne zondag.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
2: Heeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en

0: en rembrandtinamsterdam.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
9: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing.

0: toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: M voor elkaar met Koop Geersing.
7: Radio M Utrecht.
8: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: sterk en oprecht is, dat niets die kan veranderen. Puur gevoel, geen poespas. Een song om warm bij weg te dromen. Radio.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal.
0: Nou, wat is dat gezellig dat jij er weer bij bent. Maar wij zijn een stapje verder gegaan, hoor.
2: M voor elkaar.
0: En de tuin die vroeg vanochtend niks van me. Ja, of ik luister misschien niet goed genoeg. Het is één van de twee. Nou, ik kies wel voor het laatste, hoor. En ga lekker zitten hier in de studio van Radio M Utrecht. Het is zo'n ochtend die misschien wat traag is. Ook al weet je dat er straks aan de andere kant van de oceaan een WK-finale wacht. Argentinië en Spanje, hè, die staan op het veld. Maar dat is voor vanavond. Eerst dit uurtje samen. En dankjewel, Lisbeth. Zij gaat thuis nog eventjes haar voeten intapen en allerlei zalfjes aanbrengen. Nog een laatste proefwandelingetje, want dinsdag gaat ze van start. Van start, zeg je, als je net luistert. Ja, ze loopt de Vierdaagse. De enige wandeltocht van Nederland die echt zoveel honderdduizenden mensen bij elkaar brengt. Dinsdag begint het weer. Het weer lijkt goed te worden. Hoe dat precies zit, dat hoor je over ruim een half uur hier met Weerplaza. En misschien, want daar is M voor elkaar natuurlijk ook voor, zoek jij juist iets? App ons maar via de RTV Utrecht-app of mail mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Wij zetten graag weer een zoektocht voor je uit aanstaande zaterdag. En straks nog even die zoektochten van gisteren. En dan nu een bijzonder liedje om deze rustige ochtend mee te openen.

Goldfinger was geschreven als filmthema met muziek van John Barry. En de opname was verre van makkelijk. Bij die beroemde slotnoot moest ze zich achter een schot in de studio verstoppen om haar BH los te maken. En na afloop viel ze bijna flauw. Zo klinkt Volharding, Shirley Bassey. Nou, waar zou jij vandaag naartoe willen? We hebben hier weer van alles uitgezocht voor je. Alle uittips hier op Radio M Utrecht. Ja, ik heb een paar tips verzameld voor een zachte middag. Binnen en buiten, druk en stil. En als je zelf een mooie zoektocht wil uitzetten, of als je een leuke uittip hebt die je wilt delen, mail hem dan even naar mvoorelkaar@rtwutrecht.nl. Er is iets moois aan struinen zonder haast. Op de Keizerswei in Doorn staan de kramen al uitgestald, vol met dingen die ooit van iemand anders waren. Antiek, boeken, kleding en dat ene voorwerp dat je niet zocht, maar toch mee wil nemen. Je slentert er langs, je pakt iets op, je legt het terug, of niet. Zo'n ochtend mag traag zijn. Je vindt de Vlooienmarkt aan de Beaufortweg 1 in Doorn en je kunt er nog tot 4 uur rondkijken. Even verderop in Zeist is het op een boerderij een vrolijke boel. Bij dorpsboerderij De Brink, namelijk in Zeist, is het zomerfeest. Op het speelveld ligt een kleedjesmarkt met tweedehands schatten en kinderen kunnen hun boerderijvaardigheden testen. De pony sprint, het wortelhappen of een watersafari langs de paddenpoel. Laat je schminken, strijk neer bij de foodtruck en geniet van een middag waarop niets moet. Kom vooral op de fiets. Het feest is aan de Kroostweg 7 in Zeist. En het begint om 11 uur, 3 kwartier nog, en duurt tot 3 uur vanmiddag. En wie liever stil zit bij muziek, die kan terecht in een tuin in Hoogland. In de pastorietuin klinkt straks iets tijdloos. Singer-songwriter Bram Brundel en pianist Harry Herfst brengen een intiem concert onder de bomen. Liedjes over liefde, leven en de schoonheid van het gewone, met het verstilde repertoire van Toon Hermans als rode draad. Juist die kleine liedjes, zegt Harry, dragen de grootste kracht. Neem de tijd, ga zitten en luister. Begint om 12 uur in de tuin bij de Sint-Martinuskerk aan de Kerklaan 22 in Hoogland. En na afloop mag je een vrijwillige bijdrage geven. Doe dat dan ook, hè. Wees gul, want ze hebben het nodig. Il Volo nu op Radio M.

0: Euvolo vertelt over de pijn van een afscheid en het verlangen naar iets voorbij dat moment. Een wandeling door straten vol herinnering. Een liefde die maar even nodig heeft om te vervliegen. Melancholie en hoop in één adem van Tsukero. Nieuw leesvoer voor de vakantie hoeft niet duur te zijn. Even een paar uittips hier op Radio M Utrecht. Bij de bibliotheek in Veenendaal staat een kraampje met afgeschreven boeken en tijdschriften. Van detectives en streekromans tot kookboeken en jeugdboeken. Voor ieder wat wils, hè, zou je zeggen. Even snuffelen bij de ingang en je gaat naar huis met een stapeltje voor op de bank of in de tuin. Het kan goed hoor, het is hartstikke lekker weer. Ik had gedacht dat het wat kouder zou zijn op dit moment. Maar ik zie het zonnetje heerlijk schijnen hier in de Hengeveldstraat. En dat is lezen in de tuin natuurlijk lekker, hè? Het kraampje staat aan het Kees Tiplijn 74 in Veenendaal van 12 tot 5 uur. En die tijdschriften die zijn zelfs gratis. Kijk maar of er wat voor je bij zit. Van boeken naar wielen. In Schalkwijk begint een week vol fietsplezier. Want daar staat de hele week al alles in het teken van de kleinste wielrenners. De 56e Tour de Schalkwijk begint vandaag met een tijdrit voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Een week lang strijden ze om de gele trui met etappes over de dijken en 's middags een vossenjacht of het polderen door de sloten. En vorig jaar won Rinze Kopier of Kopier. En wie het dit jaar wordt, is nog helemaal open. Kom rustig langs het parcours in Schalkwijk kijken om lekker aan te moedigen. De eerste ritten, even kijken. Ja, die beginnen rond 1 uur. Moest even precies opzoeken. Meer op toerdeschalkwijk.nl. En in Utrecht, op het Berlijnplein, mag vandaag echt iedereen meespelen. Want op het Berlijnplein worden spelen vandaag voor alle kinderen heel erg leuk. Tijdens deze inclusieve speeldag zijn kinderen met een beperking, extra ondersteuning of neurodivergentie samen met broertjes, zusjes en familie van harte welkom. Het plein verandert in een veilige, toegankelijke speelplek met een speurtocht, een BMX-parcours en rustige plekken om even op adem te komen. Heb je een vraag? Saida helpt je herkenbaar aan het Zonnebloemkoord. Je bent welkom van 1 tot 5 uur. Berlijnplein dus 520 als je een nummer wil weten in Utrecht. Maar als je daar komt, zie je het wel hoor. Meedoen is helemaal gratis. Gisteren stonden er in MVOK weer mooie zoektochten open. Producer Merrily en ik, Jannie Verwoerd uit Papenkop. Nou, we waren eigenlijk al heel snel met z'n drieën. En Jannie die was telefonisch te gast. En tijdens dat gesprek bleek zij het enige koeienmuseum in Nederland te hebben. Haar huis staat vol met alles wat met koeien te maken heeft, maar ze belde voor twee andere zaken.
1: Mijn dochter die heeft altijd paarden gehad en die zoekt eigenlijk paardenmagneetjes. Van die koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes. In mijn toilet heb ik allemaal van die glazen staan van die dolfijntjes. Allemaal dolfijntjes staan erop. Want er zijn ook stopflessen van en er zijn ook potten van met die dolfijntjes. Maar die glazen die zoek ik echt.
0: Nou, wie kan Jannie helpen aan koelkastmagneetjes met een paardenhoofd en drinkglazen met afbeeldingen van dolfijnen? Leuk hoor. Utrecht natuurlijk beheert meerdere stadsboerderijen en stadstuinen in de stad en zoekt vrijwilligers om die plekken draaiende te houden. Carla Antens is hoofdlocaties van Utrecht natuurlijk en we legden haar de vraag voor hoeveel tijd het zal kosten om vrijwilligerswerk te doen.
2: Ja, het is eigenlijk heel verschillend. De meesten die bij ons werken, die komen in een frequentie van 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. En wat wij altijd eigenlijk zoeken is mensen die dieren willen verzorgen of mensen die onze tuinen willen verzorgen. Maar we hebben ook mensen die klussen doen op locatie. Dat is ook hard nodig. En we hebben natuurlijk heel veel gebouwen en hekken en van alles wat af en toe gerepareerd moet worden. Gastvrouwen meedoen aan activiteiten, dat kan eigenlijk van alles. Het ligt er echt ook aan wat de vrijwilliger zelf wil.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat betekent dus dat er zoveel verschillende dingen te doen is. Dat is hartstikke leuk. Je kunt je melden bij utrechtnatuurlijk.nl. En daar vind je ook vacatures. Dus hele speciale oproepen zijn dat. Thea Mansveld uit Utrecht die zoekt technische hulp en advies over haar stadsverwarming. En in het bijzonder de waterleiding, want daar is iets mee aan de hand.
3: Nou, het vervelende is, er schijnt iets stuk te zijn bij mij.
1: dat als ik de warmwaterkraan uitzet, zodat ik alleen koud water heb, dan krijg ik op een gegeven moment toch warm water, ondanks dat die uitstaat. En dat is heel vervelend, want ik douche graag koud. En dan krijg ik toch warm water. En dat vind ik heel vervelend.
0: Nou, ik zou het juist heel lekker vinden, maar Thea doucht dagelijks met koud water. Nou, dat is een bikkel hoor. Welke technische knobbel wil ons eens eventjes helpen en haar vooral bijstaan? Even bij haar kijken of er iets verholpen kan worden. Kan ook een kleinigheidje zijn en ze zou er enorm mee geholpen zijn. En toen spraken we met Harold, de man uit Huizen, want er komt een reunie aan van de lagere school in Huizen.
3: Daar zijn wij iedere 5 jaar wel druk mee om dat te organiseren. En nu is het weer zover dat wij 26 september de reunie weer hebben. En de locatie is al bekend. Er zijn al heel veel mensen gevonden. Van de 35 hebben we er inmiddels al 32. En we zijn op zoek naar de persoon waar ik jullie voor nodig heb. En dat is Edwin Kreuning.
0: Ja, Harold is op zoek naar Edwin Kreuning van de lagere school. En wel de 6e klas van de Da Costa school in Huizen. En die heet inmiddels wel anders hoor. En Edwin is waarschijnlijk woonachtig in Maarsen. Nou, nog even op een rij. Marilie en ik, die vragen je hulp bij deze zoektochten.
4: We begonnen natuurlijk over koeien, maar we zochten helemaal geen koeien. We hadden paardenhoofdjes. Dat zijn koelkastmagneetjes die we zoeken. Voor Jannie Verwoerd uit Papekop. En glazen met dolfijnen erop. Ze heeft dat op het toilet staan. En er zijn er een aantal gesneuveld. Misschien is het hele thema dolfijn. Ja, het roept allerlei vragen op. Dus ik denk dat het toilet dus ook een museumpje is aan zich. Jannie Verwoerd uit Papekop dus. Laat het ons even weten via de app. En mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Daarna spraken we met Carla Antens. Hoofdlocaties van Utrecht natuurlijk. En zij beheren meerdere stadsboerderijen en stadstuinen in Utrecht. En zoeken daar vrijwilligers voor om die plekken draaiende te houden. Je kunt er terecht voor van alles. Dieren verzorgen, tuinieren, klusjes doen. Bezoekers ontvangen mag natuurlijk ook. Meedraaien in de boerderijwinkel of zelfs helpen bij allerlei andere activiteiten. Ervaring is niet nodig. Ik hoorde dingen over permacultuur. Je kunt er ook nog van alles leren. Het enthousiasme is eigenlijk het allerbelangrijkste. Thea Mansveld uit Utrecht. Advies over de stadsverwarming gezocht. Wie heeft er verstand van? Ze wil graag een koude douche kunnen nemen. En nu begint hij wel op de koude stand, maar wordt hij eigenlijk vrij snel warm. Wie heeft er verstand van of wie weet hoe dat komt en kan helpen? Neem even contact op en dan maken we Thea Mansveld blij. Want die wil gewoon koud douchen. Zelfs in de winter, vertelde ze. Nou, dat vond ik toch heel bijzonder. Harold de Man uit Huizen spraken we als laatste in M voor elkaar. En hij is bezig met een aantal anderen om een reunie te organiseren voor de lagere school, de 6e klas van de Da Costa in Huizen. En we zijn op zoek naar één specifiek persoon, want er zijn er al 33 gevonden. Edwin Kreuning gaat het om. Blijken een beetje uit de buurt van Maars te komen. Dus heb je tips? Ken je Edwin? Laat het ons weten. En nou ja, ik roep het nog maar één keertje. 0909-693-1-93-1. Een appje sturen mag natuurlijk ook altijd.
0: En je kunt dag en nacht mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Neil Diamond is dit.
5: When the night returns just like a friend.

0: van jou.
1: Emma Heesters, onze nationale nieuwe hartebreker. Hartstikke lekker, een vrolijk liedje, daar kun je lekker op dansen. Hè? Nou zeg, wat gebeurde er tijdens het liedje? Toen belde Henny Liefhebber, zij woont in Utrecht, over Vecht. En zij heeft voor Jannie Verwoerd uit Papenkop 2... koelkastmagneetjes met paardenhoofdjes. Nou, wat leuk, zo zie je maar. Hè? Het hoeft niet altijd op de dag zelf opgelost te worden. Zo'n zoektocht kan ook eindigen de dag daarna of de week daarna. Je kunt natuurlijk altijd ons blijven mailen via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Hartstikke leuk. Ik heb inmiddels Jannie gesproken en zij gaat contact zoeken met Henny. En dan komt het allemaal voor elkaar. Leuk hoor, helemaal geregeld. Nou, heb je nog niks uitgekozen dat je zegt van ik ga er vandaag even op uit? Dan heb ik nog meer tips voor je, want een middag is lang genoeg voor kunst, een spelletje of misschien wel allebei. In het Groene Huis in Amersfoort hangt deze zomer de expositie Seizoenen. 15

natuurfotografen laten hun mooiste werk zien. 60 foto's op aluminium, van macro-opnames van insecten tot weidse landschappen en van felle kleuren tot stemmige tinten. Het is de blik van mensen die al 25 jaar samen de natuur intrekken. Gewoon om het mooie te zien en te laten zien. Loop rustig langs, je vindt het aan de Schothorsterlaan 21 in Amersfoort. En is te zien vanmiddag van 1 tot half 5. Nou, van kijken naar kaarten dan. In Houten schuiven ze weer aan voor een spel. Hou je daarvan, een middagje met kaarten op tafel. In het Huis van Houten kun je bridgen op je eigen niveau. Ervaren spelers en huiskamerbridgers zijn allebei welkom. En wie liever klaverjast of rummy cupt, die schuift gewoon aan. Neem je eigen spel maar mee hoor, dat mag. De inloop is vanaf 1 uur met koffie. Het bridgen begint om 1:30 en rond 4 uur is het weer klaar. Je vindt het aan Onderdoor 160 in Houten, boven de bibliotheek. Vooraf inschrijven kan via bchouten.nl, Bridge Club, hè. En ook in IJsselstein staan de spellen vanmiddag klaar. Nog zo'n plek dus om samen te spelen. De Oase, heel bekend daar. Daar is het spellenmiddag. Entree is gratis, er is een warm hapje. En je schuift aan voor een spel of gewoon een praatje. Precies het soort ontspannen middag waarop je even nergens naartoe hoeft. Je bent welkom van 1 tot 4 uur aan de Benschopperweg 342 in IJsselstein. Op, op, op.

0: met you, yeah.
1: Hij schreef het over zijn toenmalige verloofde, terwijl er nog niets vast stond tussen hen. Geen gedeelde taal, allebei net uit een andere relatie. En toch bleef hij geloven dat de juiste persoon ooit op zijn pad zou komen. Ja, puur optimisme. Michael Bublé dus. Mooi liedje ook. Nou ja, zal ik nog even verder gaan, want ik heb er eigenlijk nog wel een paar voor je, voordat we naar het weer gaan. Of zullen we eerst even een liedje draaien? Dat kan ik natuurlijk ook nog eventjes doen, want ik verwacht inderdaad over een minuutje of vier wel contact met Weerplaza in Houten. Dat dacht ik trouwens gisteren ook en toen kwam er niks van. Maar ja, wat daar aan de hand was, geen idee. Ik kreeg nog een mailtje van Martin die zei, joh, wat was jij vroeg op en wat was dat voor liedje wat je helemaal aan het begin draaide? Dat heb ik niet aangekondigd, ook niet afgekondigd. Voor die mensen die dat wilden weten, dat was van het nieuwe plaat van Matthew C. Whittaker. Dat is een Engelsman, hij komt uit Manchester, dat ligt er bijna tegen Liverpool aan. En het liedje wat hij zong op dat album heet Lucid Dreamer. Nou, dat is toch mooi, hè? Over liedjes gesproken.

0: The Sweepers. Ja, lekker, dat zing je zo mee, hè? Harlem Song was dat. Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemorgen, Donnie.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het zonnetje is af en aan hier bij ons in de Hengeveldstraat. En ik zie aan de bomen dat het ook wel een windje is. Heb ik het een beetje redelijk geobserveerd?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Je kan net zo goed bij ons komen werken, denk ik. Ja.
0: Nou, nee, ik weet dat het een hele wetenschap is, Donnie. Dus die studie zal ik maar overslaan. Hè. Die
1: dat is ook wel weer waar. Maar voor de rest het weerbeeld vandaag best wel makkelijk te noemen. We hebben te maken met een afwisseling van wolkenvelden, zonneschijn. En lokaal kan er nog wel een buitje vallen, maar er staat echt helemaal niks voor. Wel inderdaad die stevige noordwestenwind erbij. Dus voor het gevoel kan het dan wel wat kouder aanvoelen vandaag.
0: Ja, ik vond vanmorgen opvallend lekker buiten. Ja. Ik dacht, nou ja, het zal wat kouder worden. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan ziet het er toch anders uit. Gaat het een beetje door vandaag?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Maar goed, ik denk dat het voor veel mensen misschien wel een beetje cool zal aanvoelen in vergelijking natuurlijk met het weer wat we gehad hebben.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar goed, eigenlijk is het heel normaal zomerweer voor de tijd van het jaar. Misschien ietsje onder normaal. Normaal zitten we rond een graad of 22 en dan vandaag rond een graad of 20.
0: Ja, dus het is iets lager zou je kunnen zeggen. Wat vannacht komt eraan?
1: Ja, uiteindelijk zien we dat we toch te maken krijgen met nog wat bredere opklaringen. Dan kan het toch wel aardig gaan afkoelen naar minima van zo'n 11 of 12 graden. Dus heb je die warmte nog in je huis, kan je dat er mooi nog even uit laten waaien. Want die wind die blijft toch ook vannacht wel aanwezig uit het noordwesten. En dan morgen eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld met vandaag. De temperatuur komt ietsje hoger uit, zo'n 21 of 22 graden. En blijft dan wel gewoon de hele dag droog. Dus dat is positief nieuws.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op weg naar hun vakantieadres. Want ook het midden, de regio midden heeft nu vakantie. Hoe is het in de omringende landen als je richting het zuiden gaat?
1: Ja, dan blijft het toch ook wel warm. Met ook kans wel op stevige onweersbuien. Onder andere in Frankrijk, Spanje, Italië is dat het geval. In het zuidoosten van Europa, bijvoorbeeld Griekenland, er is het allemaal wat wisselvalliger en ook ietsje koeler. Over het algemeen zal je sowieso warmer weer gaan aantreffen als je naar het zuiden afreist.
0: Ja, ik zou zeggen dat het weer toch wel weer anders is overal dan een paar weken geleden. Ja. Wat voor week komt er aan qua weer?
1: Ja, op zich een week met van alles en nog wat, maar geen extreme hitte. Dat is in ieder geval wel zeker. Dinsdag dan gaat de temperatuur wel weer nog wat verder omhoog, naar 22 of 23 graden. Dan is het nog droog. Maar woensdag dan toch wel een kleine omslag, met maxima van slechts 19 of 20 graden. En toch wel flink wat buien die vanuit het noordwesten gaan overtrekken. Dat zijn we toch niet meer gewend.
0: Nee.
1: Zoveel buien. Nou ja, een hele dag met buien, dat is toch wel een hele tijd geleden.
0: Ja, ik kan het me niet meer echt herinneren. Nee, precies.
1: Dus dat is toch wel fijn inderdaad voor de natuur en voor je eigen tuin. Maar goed, donderdag en vrijdag die zien er dan gewoon weer droog uit. Met op donderdag 20 graden, vrijdag 23 graden en toch nog een klein doorkijkje naar het weekend. Want mogelijk gaan we dan wel weer naar zomerse waarden. Dat zit toch wel weer langzaam in de weersverwachting.
0: En moeten we dan ook weer rekenen op zeg maar 25 plus en misschien wat 30?
1: Ja, 25 plus, dat lijkt wel zeker. 30 dat lijkt nu nog niet te gebeuren. Maar goed, die warmte ligt boven Frankrijk. Hè? Dus die wind hoeft maar even om te klappen naar het zuiden. En je zit zo weer met die warmte.
0: Dat is natuurlijk zo. Ja, dat is waar. Nou, een compleet beeld even. We weten precies wat eraan zit te komen. Maar goed, het kan nog steeds veranderen. Daarom moet je over een uurtje maar weer even terugkomen. Want
1: gaan we dat doen?
0: Zo'n uurtje zal niet veel uitmaken, maar toch, hè.
1: Wie weet.
0: Donnie de Koning uit Houten. Tenminste, daar zit weer plaats aan. Dankjewel. En tot over een uurtje dan.
1: Tot over een uur.
0: Tot over een uur, ja. Eén liedje nog in dit uur van Hem voor Elkaar. Adele.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Met Chris.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Dit is een uittip.
5: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me

0: gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is ONE van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: ANWB en gaan.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Vertelt over onbeantwoorde liefde, waarbij de tekstschrijvers vooral op zoek waren naar woorden die goed klonken en rijmden. Hun eigen liefdesleven had er niets mee te maken. En de melodie is zo aanstekelijk dat hij na één keer horen al blijft hangen. Simpel en tijdloos, The Real Thing.
1: M voor elkaar.
0: De ochtend is bijna op, maar de zomer nog lang niet. En dat stelt gerust, hè? Er is nog genoeg tijd, meer dan genoeg eigenlijk. Straks weer een handvol tips voor de rest van je dag. En straks bel ik met de man achter 32 zomers gratis muziek in het park. En ik vraag hem welke optreden hem het laatst kippenvel bezorgde. En misschien weet jij juist iets wat een ander zoekt. Iemand die bijvoorbeeld een rijdende buur zoekt voor de laatste zomerse uitstapjes. Een buurtgroep die handen zoekt om het park op te ruimen na de festiviteiten. Of iemand die een oud kookboek zoekt met conservenrecepten. Zijn moeder maakte er altijd van alles mee in augustus. Klinkt het bekend? Nou, jouw zoektocht kun je doorappen via de RTV Utrecht-app of mailen mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan nu tijd voor het liedje van M. Sommige liedjes voelen niet als muziek, maar als een plek waar je even helemaal jezelf mag zijn. Twee broers, in dit geval twee gitaren, stemmen die zo dicht bij elkaar liggen dat je bijna vergeet dat het er twee zijn. De duo maakt van zulke stille momenten iets waar je warm van wordt. Precies het gevoel van thuiskomen zonder dat je de deur uit bent geweest. Leun maar even achterover. Laat die zondag maar de zondag zijn. Dit is Amistad met Like Home. Het liedje van M voor jou.

En die iconische zin, I bless the rains down in Africa, komt uit de jeugd van de toetsenist van Toto op een katholieke jongensschool waar missionarissen vertelden hoe ze de oogst en zelfs de regen zegenden. En die herinnering groeide uit tot een onvergetelijke zongtekst. Toto hoorde je hier op Radio M Utrecht, 16 over 11 alweer. De tijd vliegt ook, hè, als je het leuk hebt. Sommige tradities passen precies bij een luie zondagmiddag. In Park Lepelenburg in Utrecht is het A Lazy Sunday Afternoon. Waar kennen we dat van, hè? Al ruim 25 jaar een begrip. Live muziek van nieuw talent uit de stad, terwijl mensen op een kleedje in het gras neerstrijken. Neem je picknickmand mee, zoek een plekje in de schaduw en laat de middag komen zoals hij komt. Het eerste optreden begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur. Je vindt het in Park Lepelenburg dus in Utrecht. Meedoen is gratis. Van muziek in het gras naar kunst tussen de planten in Cabauw. In de inspiratietuin in Cabauw exposeren 4 plaatselijke kunstenaars hun beelden en schilderijen binnen in de kas en buiten tussen het kortenstaal en hout in de tuin. Ook kinderen doen mee met beeldjes van speksteen. Het is een plek die vraagt om even te dwalen en stil te staan met de kerk vlakbij en de rust van het groene hart om je heen. Je bent welkom van 2:30 tot 4:30 aan de Cabauwse Kade 53 in Lopik. En wie de benen wil strekken, die wandelt mee over een landgoed bij De Bilt. En dat heet Landgoed Houderingen. Vormt samen met Beerschoten en het Pambos één groot natuurgebied. Met een gids wandel je door het afwisselende parklandschap langs de vele vogels en de geschiedenis van het landschap. 2 uur buiten zijn? Ja, rustig kijken en luisteren. Het kan allemaal. Let op, het pad is helaas niet geschikt voor een rolstoel en honden mogen mee aan de lijn. Je start om 2 uur bij het bezoekerscentrum aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. En rond 4 uur ben je weer terug. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. De gitaren, Spanje, waarom ook niet?

0: Limerino, die stem hoorde je. Feeling Good werd oorspronkelijk geschreven voor een Britse musical, waarin een acteur het lied voor het eerst op de bühne bracht, en later werd het een klassieker in het jazzrepertoire, gezongen door menig groot vocalist. En deze uitvoering die brengt die swingende soul jazz sfeer weer terug, de Frank Cunimundo Trio. Radio M Utrecht heb je aanstaan. Het is bijna 11:30. Het loopt tegen 11:30. Er is nog van alles te doen hoor deze middag. Van muziek in het park tot een verhaal in een museum. En ik heb zometeen iemand aan de lijn met een eigen tip. Zometeen hoor je hem. Van muziek naar een verhaal in het museum in Woerden. In het Stadsmuseum daar draait vandaag alles om de zakdoek. Tijdens een eerste stap rondleiding bij de tentoonstelling Bloed, Zweet en Tranen ontdek je hoe zo'n alledaags doekje veel meer was dan iets om tranen mee te deppen. Een modeaccessoire, een souvenir, een protestsymbool, een drager van herinneringen. Een uurtje met de verhalen erachter, waarna je het nooit meer op eenzelfde manier zult zien. De rondleiding is om 14:00 aan het Kerkplein 6 in Woerden en gratis bij een geldig entreebewijs. En terug naar buiten, aan het water bij Emmy Claire zingen drie koren. Op het podium midden in de vijver van Emmy Claire in Amersfoort klinkt een korenmiddag. Drie Amersfoortse koren wisselen elkaar af van een energieke mix van pop en rock via een verrassende a cappella tot een frisse eigentijdse sound. Neem een kleedje en je picknickmandje mee. Ik zeg het wel vaker, ga aan de waterkant zitten en laat de stemmen over het water komen. Begint om 14:30 en duurt tot 16:45 bij het amfitheater aan het Masker in Amersfoort. Gratis is het, dat is hartstikke leuk, hè? Nou, er is zo'n zondagmiddag waarop je eigenlijk nergens heen hoeft. Vandaag is dat, hè? De zon zakt door de bomen en je stoel staat al klaar en dan begint er ergens muziek die je zomaar even meeneemt naar een andere plek. Al 32 zomers lang gebeurt dat iedere zondag in Park Boom en Bos in Breukelen, waar het parkpodium van een gewone middag iets bijzonders maakt. Gratis voor iedereen, opgebouwd door tientallen handen die er week na week weer staan. Straks bijvoorbeeld een tribute aan Roxy Music, daarna een Brabantse feestzanger die het hele park laat meezingen. En aan de lijn heb ik de man die dit allemaal in goede banen leidt, Ronald Borst, voorzitter van de stichting achter Parkpodium. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Heb je de afwasmachine al uitgeruimd thuis?
1: Ja. Die is, we hebben geen achtergrondgeluiden meer.
0: Dat is fijn en het betekent ook dat de boel netjes is opgeruimd.
1: Zeker.
0: Jij bent er klaar voor. Ronald, als jij straks daar staat en het park loopt langzaam vol met stoeltjes en mensen, wat is het moment waarop jij dan denkt, ja, hiervoor doe ik het eigenlijk?
1: Ja, dat is inderdaad zoals je het zegt. Als het park volstroomt en de muziek begint en de mensen allemaal heel enthousiast meedoen. Dan kijken we elkaar vaak aan als bestuursleden en zeggen, kijk jongens, hier doen we het allemaal voor.
0: Heerlijk, hè? Waarom doe je het eigenlijk?
1: Waarom doe je het? Ja, dat is een goede vraag. Al heel lang. En omdat ik het leuk vind. En ik zeg ook zelf altijd, omdat ik er ook energie van krijg. En dat is, als de dingen energie gaan kosten, dan denk ik altijd, moet je ermee stoppen. Maar zolang ik er nog energie van krijg, vind ik het nog steeds ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, en ze zijn je blijkbaar nog niet zat daar.
1: Nee. Nou, niet alleen mij, hè. Ik bedoel, we doen het met heel veel vrijwilligers.
0: Ja, dat begrijp ik. Hoeveel man is er op de been vandaag?
1: Vanmorgen hebben we denk ik alles opgebouwd met een man of 10-12. En die moeten dan vanmiddag ook alles weer opruimen.
0: Ja, dat hoort erbij, hè? Ja. Zeg, hoe krijg je het voor elkaar, zo'n programma wat gewoon week in week aanloopt?
1: Ja, daar hebben we een programmacommissie voor. We bestaan uit drie personen die zeg maar in de wintermaanden ook wel bands bezoeken. Om te kijken van, nou ja, is dat waardevol om in ons park te hebben. Maar er zijn inmiddels, we doen het al 32 jaar zoals je zelf al zei, ook bandjes die zich aanmelden. Ja, die dus gewoon onze website bezoeken en zeggen, hey, gek genoeg zijn er zelfs nog bandjes die dat proberen in juni te doen. En zeggen, ja, nu hebben we de programmering klaar, dan moet je voor volgend jaar maar eens kijken.
0: Ja, als ze dan nog bij elkaar zijn natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk. Wat is de website trouwens waar we kunnen kijken?
1: www.parkpodium.nl.
0: Ja, hoe had ik het kunnen vragen eigenlijk, hè? De programmering is heel divers. Hè. Vanmiddag staat er dus eerst een Roxy Music Tribute. Ja. Daarna een Brabantse feestzanger. Twee totaal verschillende werelden op één podium. Ja. Wat gebeurt er in zo'n park als die overgang plaatsvindt? Wat zie je dan met het publiek gebeuren bijvoorbeeld?
1: Nou, dat scheelt, maar dat is ook precies onze formule. We noemen dat zelf wel eens de sandwich-formule. En dan de pauze is het midden van de sandwich. Dat we zeggen, twee totaal verschillende genres. Één voor, één na de pauze. Zodat eigenlijk voor elk wat wils. Als je wat minder van jazz houdt, maar wat meer van zo'n volkszanger, dan kom je of iets later of andersom. Maar je hebt dus eigenlijk zelden dat je denkt, nou, ik vind allebei de muziekstijlen niet leuk.
0: Mm-hmm. Dus het klopt eigenlijk altijd.
1: Het klopt meestal wel, ja.
0: Nou, als je nou kijkt naar mediaaanbod, ja, dat is tegenwoordig natuurlijk eindeloos. En iedereen kan ook thuis blijven, want je kunt alles streamen en zo. Wat maakt nu dat mensen toch iedere zondag naar dat park blijven komen? En hoe zorg jij dat dat over 5 jaar nog steeds zo is?
1: Ja, ik denk de sfeer en ook de verschillende redenen dat mensen komen. Er komen mensen die komen echt voor de muziek. Die gaan ook voor de muziektent zitten. Die gaan luisteren, die doen mee. Maar er zijn ook mensen die gewoon voor de sociale contacten komen. Die gaan aan een staattafel met vrienden en die kletsen wat bij. En dan is de muziek op de achtergrond. En ook met name oudere mensen die vinden het vaak leuk om inderdaad hun contacten weer eventjes aan te halen als ze in het park zijn. En je hoeft nooit te bedenken, zondagmiddag zal het er zijn. Want het is er altijd. Ja, als het regen met pakken uit. Nee, precies. Dan houdt het op. Maar
0: het zit er altijd. Ja. Nou, je hebt wel geluk met het weer. Want droog blijft het voorlopig nog wel.
1: Zeker.
0: Jij bent de voorzitter. Jij draagt eigenlijk een beetje de eindverantwoordelijkheid. Met al die mensen die natuurlijk daarbij betrokken zijn. Even heel eerlijk, Ronald. Is er ook een moment op zo'n middag waarop jij zelf je bestuurspet even afzet? Gewoon op een stoeltje ploft en dan denkt, ja, nu geniet ik er even helemaal zelf van?
1: Nou, eigenlijk niet. Want ik doe meestal, de presentatie. Dus ik kondig de bandjes aan en af. En communiceer dan met het publiek over dat we ook een loterij hebben. Dat ze loodjes kunnen kopen, et cetera, et cetera. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig.
0: Ja. En nou zul je op mijn volgende vraag zeggen, dat is iedere week zo, maar welk optreden was eigenlijk zo leuk en voelde je zo goed dat je dacht van, die vergeet ik nooit meer?
1: Nou, dat is, mogen het twee zijn?
0: Nou, van mij, ja.
1: Oké. Okay. Ja, nee, dat is in een grijs verleden heeft ooit Madeline Bell opgetreden bij ons in het park.
0: Ja.
1: En dat vond ik, dat was voor mij echt een kippenvel moment dat zo'n grote artiest bij ons in het park was. En de andere is, dat is heel recent, dat was namelijk afgelopen zondag 5 juli. Toen hadden we de Electric Youth and Boston Show Band. En dat was een groep uit Boston, Amerika. Die toeren door Europa. Ze zijn volgens mij nu in Frankrijk of in Zwitserland. Maar die hebben dus ook 5 juli bij ons opgetreden.
0: Nou,
1: en ik kan het je zeggen, ik presenteer meestal. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt, zover ik weet, dat er na afloop een staande ovatie gegeven werd.
0: Zo.
1: En dat was, die zondag was dat zeker het
0: geval. Ja, nou wat geweldig hoor. Nou, dan heeft het een hoge kwaliteit. Verwachten we ook veel van. Hoe ziet het programma er vanmiddag uit en hoe laat begint het?
1: Nou, het begint om 2 uur met More Than This. Hè, zoals je al zei, de tribute to Roxy Music en Brian Ferry. En dan hebben we rond 1 uur of 3 een korte pauze. En dan 3:15 dan komt inderdaad Bram van der Ven, een feestzanger. Dus dat is voor vanmiddag. En ja, de komende zondagen is het allemaal nog verschillend. We krijgen nog gospel, we krijgen nog soul, we krijgen nog pop en rock. Zondag 23/8, misschien leuk dat ze melden, dan treedt Michael Varenkamp op. Die vorige week nog bij Connie in de studio was, volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus de komende zondagen, de laatste is zondag 30 augustus. Maar de komende zondagen kan men nog prima toeven in Park Boom en Bos.
0: En dan begint het in ieder geval vanmiddag, hè? Pak die zomerse zondag, loop dat park in, laat je gewoon even meenemen door de muziek. Het mooiste van zo'n middag is dat je van tevoren nooit precies weet welk liedje je de rest van de week bijblijft.
1: Nee.
0: En voor de trek, begrijp ik, is er een cateringwagen, een foodtruck en dat soort dingen. Het is ontmoeten,
1: hebben we allemaal.
0: Luisteren en niets hoeven. Je bent welkom van 2 tot 4, Park Boom en Bos aan de Markt 1 in Breukelen. En het is gratis. Hoe krijg je het voor elkaar, Ronald?
1: Dankzij vele sponsors en het Cultuurfonds Stichtsevecht.
0: Hartstikke goed. Hey, dankjewel dat je me even meenam achter de schermen van het parkpodium. En ja, Roxy Music. Ik kan niet anders dan natuurlijk even een liedje draaien. Hè?
1: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Graag gedaan en succes met je programma.
0: Dankjewel en een fijne middag gewenst.
1: Dankjewel.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

werd het een onmiskenbare klassieker. Puur volharding, zal ik maar zeggen. Desmond Dekker, dat past ook wel een beetje bij het liedje. Hè? 11:45, zo dadelijk. Donnie de Koning van Weerplaza. Maar eerst nog even een paar leuke tips. En nog een liedje. En dan gaan we eens even kijken hoe we ervoor staan. In het Slottuintheater in Zeist, in de tuin van het slot, geven ze een jongleerconcert. Sounds Like Juggling heet het. Muziekjongleren smelt er samen met de klanken van drie gasten uit drie werelddelen. Caribische samba, Europese balfolk en West-Afrikaanse muziek. Je mag dansen, meezingen, juichen, meegooien. En stilzitten hoeft niet. Een vrolijke ode aan de ontmoeting in de open lucht. Begint om 2:30, duurt tot 3:30 aan de Zinzendorflaan 1 in Zeist. Gratis toegang. En wie behoefte heeft aan gezelschap is welkom in een wijkzaal in Zeist. Van de Sionskerk in dit geval. De ontmoeting, een middag om even samen te zijn. Je begint met koffie en thee, er zijn spelletjes, een fotopresentatie of een film en aan het eind een hapje en een drankje. Juist op een stille dag doet zo'n samen zijn goed. Heb je vervoer nodig, dan word je nog opgehaald ook. Moet je maar even contact zoeken daar. Je bent welkom van 2:30 tot 4:30 aan de Jacob Catslaan 73 in Zeist. De Sionskerk dus. En als de avond valt, dan ja, klinkt er in Oudewater nog live muziek op de markt. Ja, bewaar deze dus maar eventjes. Hè. Op de markt in Oudewater speelt zangeres Sabrina met haar band, herkenbaar swingend, met een rockrandje van Sweet Dreams uit de jaren 80 tot recente nummers. Dansen gebeurt vanzelf, strijk neer op een terras of luister van de zijkant, terwijl de zomeravond over het oude stadje valt. De band speelt van 9:30 tot 10:30. En zelfs tot 11:00 lees ik. Op de markt in Oudewater, toegang is gratis.

0: Op het radiostation WOLD. Harry Chapin was dat. En dit is Donnie de Koning. Goedemorgen, Donnie.
1: Goedemorgen.
0: Het is 9:09. Een stralend zonnetje weer hier in de Hengeveldstraat. Maar goed, het wisselt een klein beetje af, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Af en toe trekken ook nog wel wat stapelwolken over. En lokaal is een enkel buitje vandaag niet uitgesloten. Maar op de meeste momenten zal het gewoon droog zijn. Met ook nog wel die zonnige periode erbij. Nu nog net temperaturen onder de 20 graden. Maar daar gaan we uiteindelijk net boven komen vandaag.
0: Ja, het is een beetje aan de magere kant. Want we zijn die warmte gewend. Ja. Krijgen we een plaknacht of een koele nacht?
1: Nee, juist wel een koele nacht. Dus mocht je nog die warmte in huis hebben, wordt komende nacht ook een goede nacht om die warmte eruit te halen. Want het waait ook nog wel stevig door uit het noordwesten, met uiteindelijk minima zo rond 12 of 13 graden. Morgenochtend is misschien ook even de jas aan als je er dan op uitgaat.
0: Oh.
1: In de vroege ochtend dan temperaturen rond een graad of 11. Met nog steeds wel die stevige noordwestenwind erbij. Maar overdag is het dan wel weer heerlijk weer om erop uit te gaan. 21 of 22 graden. Morgen gewoon de hele dag droog. Met toch ook nog wel aardig wat zonneschijn erbij.
0: Ja, zit er nog een beetje kans op dat die wind gaat draaien? Want noordwest is dus vanuit zee. Dus dat komt waarschijnlijk vanuit IJsland. Koude wind.
1: Klopt inderdaad. Nou, voorlopig blijft die wind nog wel een beetje in de noordwesthoek hangen. Maar het is niet dat het daardoor heel erg koud gaat worden. Want dinsdag neemt die iets in kracht af. En dat betekent dus dat de temperatuur dan ook net wat hoger gaat uitkomen. Met zo'n 22 of 23 graden. Maar woensdag, ja, dan moet je de paraplu er toch even bij gaan pakken. Want dan gaan er vanuit het noordwesten stevige buien overtrekken. Zijn wel weer lokaal, dus ik denk, nou, als er 1 tot 3 millimeter regenwater valt, is het veel. Maar goed, vergeleken met wat we hebben gehad, is het natuurlijk beter iets dan niets.
0: Nou ja, het is ook fijn voor de natuur, zullen we zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Maar we hebben wel wat meer nodig om dat neerslagtekort op te lossen. Ja. Maar dat zit er voorlopig nog niet in.
0: Nee. Donnie de Koning van Weerplaza. Uithouten, dankjewel. En ik wens je een prachtige zondag toe.
1: Fijne zondag.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer,

0: Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
8: De zomer vier je bij ons.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Muziekplezier met Chris Brie.

de Beatles bij Radio M Utrecht. We can work it out. Het is de 19e zondagmiddag. Rustig aan. Althans, misschien wil je wel een leuke plaat aanvragen. Of een goed verhaal met mij delen. Nou, doe dat maar via de app van RTV Utrecht. Of anders natuurlijk de Facebookpagina. Daar vind je een mooie button. Verzoekplatenformulier. En wie weet draai ik zometeen jouw plaat hier bij Radio M Utrecht. Goedemiddag.

Jan Sebastian, welcome back. Radio M Utrecht, muziekplezier. Dat betekent verzoekplaten die je kunt aanvragen. En het eerste groetje en het korte verhaaltje wat erbij zit, gaan we zo meteen even behandelen. En jij mag er ook bij zijn, hè? Gebruik de app daarvoor, dat werkt het snelste.

Het is de Nationale Klusdag op zondag, dat blijkt wel. Ook Stefan stuurde mij een berichtje. Ik dacht vanmorgen vroeg nog wel even snel een nieuw badkamerkastje op te hangen. Ja, inmiddels is het een ravage geworden. De handleiding ligt in drieën gescheurd op de grond. En ik mis drie cruciale schroefjes en de boor zit vast in de muur. Oh, dat is helemaal niet op te lachen. Mijn vriendin kwam net hoofdschuddend kijken voordat de frustratie echt toeslaat. We hebben besloten de boel te laten. Draai maar

Radio M Utrecht, zondagmiddag. Kiss Me Quick van Elvis Presley. Ricky Visser, je hebt mij een berichtje gestuurd over jouw dochter. En dat is, even kijken, Linda Visser. Vandaag is ze jarig, 43 jaar jong. En we willen haar feliciteren en even zeggen hoe trots ze op haar zijn en hoe ze het allemaal doet met haar drie dochters. Of wij kunnen draaien, Mart Hoogkamer en Tino Martin. Dat kunnen we. En namens Radio M Utrecht, Linda, van harte gefeliciteerd.

0: Gerard uit Lunette.
1: Die zegt, ja, eigenlijk wel jammer dat de bouwmarkten op zondag open zijn. Want ik ben zojuist door mijn vrouw op pad gestuurd om 3 verschillende bouwmarkten af te rijden voor de exacte juiste kleur groen voor de schutting. En die zal vandaag ook nog geschilderd moeten worden. Ik hoop dat je het kunt vinden, Gerard. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dit is Muziekplezier, het verzoekplatenprogramma van Radio M Utrecht. En ik ben Chris.

Fly Too High. Ja, soms is dat makkelijk met al die wegopbrekingen van de laatste tijd op de snelwegen, maar natuurlijk ook in de stad. Ik had het laatst ook op de Kardinaal de Jongweg. Daar stonden echt 6, 7, misschien wel 8 verkeersborden achter elkaar. Links, rechts aanhouden, 30 km/u pas op, uitrijdend verkeer. Ik moest echt even rustig kijken, wat staat hier allemaal? Maar oké, dat wou ik dan even geduld hebben met jou. We gaan Engels praten. Dit is Radio en Utrecht met het programma Muziekplezier. Ik ben Chris en dit is Sam Jeu.

0: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

en Mr. Tambourine Man bij Radio M Utrecht. Het is vandaag een iets minder warme dag. Temperaturen gemiddeld in het midden van het land 22 graden. De wind hier is matig en vrij krachtig aan de kust. En het is wisselend bewolkt en de meeste zonuren zijn vandaag in het zuiden. Vanavond, einde van de middag, misschien kans op een lokale regenbui.

Bob Marley en zijn Wailers. Could You Be Loved? Het is zondag de 19e. Gezellig dat je erbij bent hoor. Muziekplezier. Met straks, ja, dan hebben we weer 1 kwartier muziekplezier. En dat betekent 4 platen achter elkaar gedraaid. Zonder presentatie. Gewoon heerlijk genieten. En het zijn ook wel hele fijne tracks. Dus blijf luisteren.

0: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
1: Helpende hand uit de buurt nodig?
2: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
1: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dit is een uittip.
6: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip. Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten.

0: Met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: De zomer vier je bij ons.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Muziekplezier met Chris Brie.

Radio M Utrecht, zondagmiddag, muziekplezier. Dit is het tweede deel. Mocht je het eerste deel hebben gemist, dan heb je helemaal niks gemist. Nee hoor, dan heb je wel wat leuke platen gemist, dat wel. Dus je kunt nog verzoekplaten aanvragen, dat kan dit uur via de app. Of radiomutrecht.nl, het verzoekplatenformulier. Nu tijd voor één kwartier muziekplezier. En we beginnen met Rob de Nijs.

Heb je een beetje genoten van één kwartier muziekplezier? Ja, we sloten af met rock and roll van The Cats. Alita Adams zat ervoor, Window of Hope. Beach Boys, I Can Hear Music. En Rob de Nijs, daar begonnen we mee, met Bo. Heb jij het al opgeschreven? Jouw verhaal, jouw verzoeknummer? Laat het mij maar eens weten via de app van RTV Utrecht. Kenst

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De AV.

Ja, Marleen, wij helpen jou ook mee. Ze is namelijk begonnen aan de grote zomerschoonmaken. En de ramen moeten hoog nodig gelapt worden. En om het nuttige met het aangename te verenigen, heb ik de tuindeuren opengegooid en deze muziek opgezet. Ja, dat zijn wij dus, Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. En ja, wat ik dan ervan vind, ik heb helemaal geen hekel aan schoonmaken. Ik vind dat prima. Ik verveel me nooit, ik vind dat leuk.

geef je alles. Hè? Dat doe je als je verliefd bent, hè? Aan hem of aan haar. Zeg, vandaag wordt het een iets minder warme dag. 22 graden, hoger wordt het niet. En de wind is aan de krachtige kant. En aan het einde van de dag, nou laten we zeggen begin avond, is er kans op een lokale regenbui. Maar dat kan niet veel zijn.

Kijk eens omhoog. Nick en Simon bij Radio M Utrecht. En wat zie je dan als je naar boven kijkt? Laat me eens weten via de app van RTV Utrecht. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Ik ben Chris. Ik vind het fijn dat je erbij bent. We zijn bezig met de verzoekplaten die we lekker doorheen gaan draaien. Bianca uit Houten heeft nog een appje gestuurd. Mijn man en ik hadden gisteravond een wijntje te veel op. En bedachten dat de woonkamer echt een andere indeling nodig had. En die wordt niet opgenomen. Nu staan we op zondagochtend te zweten. En de middag ook nog. Het komt gewoon niet af. We staan te puffen en te discussiëren. Terwijl we met een loodzware eikenhouten kast over het tapijt schuifelen. Ik ga jullie ondersteunen. Is dat goed? Met Dolly Parton. Here You Come Again.

0: Zo, wat een herinnering aan deze plaat. Hè? Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Jasper, hi. Het is zondagmiddag. Ja, dat weet ik ook. We moesten van mijn vrouw gezellig als gezin de natuur in voor een flinke boswandeling. Onze 8-jarige zoon vond het na 1 kilometer wel mooi geweest en weigert sindsdien nog een stap te verzetten. En mijn oudste zoon van 12 heeft nu maar zuchtend hem op zijn rug genomen om van het gezeur af te zijn. En ja, toen ik ze zo achter elkaar zag gaan, zag sjokken door de modder, schoot dit nummer door mijn hoofd.
1: Tu me dis

de Hallies. Radio M Utrecht. En straks hebben wij hier Pluk de Middag. En daarin natuurlijk weer Pluk de Plaat. En dat zal zijn rond, wat is het, 14:15, 14:30 ongeveer. Altijd zo'n momentje. Wat is het? Ah, spannend. Prijzen winnen. Je hoort het zometeen tussen 14:00 en 17:00 in Pluk de Middag. Veel plezier ermee. I got the

0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van Albert
2: Heijn. Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug

0: vijf uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
5: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: En daar zijn we dan.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.
14: Nou, al die schuifjes ook. Goedemiddag.

Baskin maar wilde zwemmen. En je moeder ondertussen nog een uur in de badkamer van dat klamme hotelletje om het permanent in de lach te zetten. Vertel het, stuur een berichtje naar de studio van Radio Utrecht via de app rechtsboven. App ons. Goedemiddag.

Dat nummer krijg je gewoon niet meer uit je hoofd, hè? Maar ik bedoel, ik hoor het, ik word het gisteren en ik heb het de hele dag heb ik Cheerio zitten zingen. En dat verandert dus vandaag zeker niet. Hij nam trouwens dit nummer, die Justin de Wild, die nam het nummer op in een op geïmproviseerde zolderstudio, moet je voorstellen. En net toen hij aan de definitieve zangtake wilde beginnen, begon de buurman de heg te snoeien met zo'n keiharde benzine hegenschoor. En hij heeft het uiteindelijk opgenomen terwijl hij met zijn microfoon onder een loodzwaar Dick Winters dekbed zat om die hegje buiten te houden. Zo gaat het verhaal. Nou.

Hatsje. Ik zeg, ja, hè, pluk de plaat. Plukken die plaat. Ik heb een heel bekend liedje. En het is een plaat uit de jaren 70 in dit geval. Engelstalig, is origineel. Ik heb de tekst in een echt een totaal ander jasje gezet. Het is nu een soort van cheerio van Justin de Wild geworden. Staat dus in een andere taal, andere melodie. Je voelt hem al aankomen. Jij raadt het originele nummer en de artiest van dit liedje. Ja, het klinkt alsof het is echt een Justin de Wild, hè? Dus het origineel is echt totaal anders. We zijn dus op zoek naar het originele nummer en de artiest. Let op, hè.

Ik heb hem heel kort gehouden in dit geval, omdat ik denk dat hij goed te doen is. Zo meteen volgende nog een keer de herkansing hoor, van de opgave van Pluk de Plaat. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, ja, deze was heel kort. Ik denk, maak hem iets moeilijker. Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat voor de eerste keer doen, er is een app van RTV Utrecht. Die kun je gratis downloaden. Die zitten heel veel handige functies op. En een van die functies is dat je kunt communiceren met de studio. Rechtsboven op die app zie ik app ons en app de studio. En dan komt het hier binnen. Dus op zoek naar de originele titel en artiest van Pluk de

Ja. Ja, het werd... even kijken. Er worden veel goede antwoorden gegeven. Er worden ook een aantal niet de goede antwoorden... dat alleen de verkeerde antwoorden gegeven. Maar eigenlijk wil iedereen nog een kans geven. We zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Als je denkt te weten wat het originele nummer is. En de originele artiest die dan als de sodemieter... een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Want ik ga zo meteen weer even...

Ja, nou, dat is toch lang genoeg, denk ik, hè? Ja. Nou ja, heb ik je zo meteen aan de telefoon en je hebt het antwoord goed, dan mag je zo meteen uitzoeken. Oh ja, de sokken die zitten in het prijzenpakket, hè, zoals je weet. De oplossing dus voor plukteplaten over een paar tellen binnen nu en 5 minuten. Als je denkt te weten wat het originele nummer en artiest is, stuur dat naar de studio. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier binnen. En als je het goed hebt, nou, respect hoor. Dat gaat ook het liedje van Aretha Franklin over trouwens. Ja, hier bij Radio M Utrecht komt-ie.

0: Ja, weet je dat nummer gezongen is, of geschreven is door Otis Redding? Maar Aretha die veranderde de betekenis helemaal. Haar zussen die zongen de iconische Soccer Tommy, Soccer Tommy. Dat was in werkelijkheid een grappige straattaaluitdrukking die de zussen thuis aan de keukentafel gebruikten om elkaar te plagen. En die Aretha spontaan toevoegde in de studio. Grappig, hè? Ja, het was Aretha Franklin met Respect. Ja. Nou, ik gisteren heb ik bericht. Ja, het is droog en blijft droog. En ik stapte hier de studio uit en kreeg regen. Ik denk, nou, lekker geloofwaardig zo'n radiostation. Dus ik hou slag om de arm. Het was ook niet voorspeld. Vandaag is het zo goed als droog. En een paar wolken, maar ook flink wat stukjes zon. Een graad of 20 vandaag. Vannacht is het ook zo goed als droog. Mooi, hè, die slag om de arm. De temperatuur die daalt tot een graad of 13. Dat is lekker, is dat. Ja, vind je niet? En morgen overdag wolk. Ook een paar stukjes zon. Ook dan wordt het ongeveer 20 graden. Eigenlijk is het een copy-paste feest, laat maar zeggen, weer van vandaag.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik zei het, hè, we straks draai ik Cheerio. Gisteren hoorde ik het ergens. Nou, hoorde ik het ergens. Maar ik ken alleen maar wat Cheerio. En voor het weet zong ik het de hele dag. En net hoorde je hem hier ook bij Radio M Utrecht. En Femi zegt, ja, Erwin, je wordt bedankt. Want ik zit nu nog steeds met Cheerio in mijn hoofd. Niet meer doen, hoor. Ja, dat heb ik ook. Het is Rupert Holmes bij Radio M Utrecht. Rupert Holmes en Escape the Pina Colada song. Heel iets anders.

0: Is dit Marga?
1: Jazeker, helemaal.
0: Marga, heb jij... Ik besef me net dat ik heb nog nooit een pina colada op.
1: Nou, ja. Volgens mij vroeger heel lang geleden. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Wij, ja. Hey, pina colada, hoe zou dat smaken? Ja.
1: Weet ik niet.
0: Nou, alcohol, ik ben nu wel vrolijk met zo'n parapluutje en zo. Stel ik me dan voor, weet je wel? Ja. Toch?
1: Zeker.
0: Marga, goedemiddag dus met Erwin de Radio. Hallo Marga, hoe is het?
1: Hi.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, prima.
0: Ja?
1: Ik zit lekker naar jullie te luisteren, dus helemaal goed.
0: Dat moet wel, want anders had je niet gebeld. Ja,
1: anders had ik niet meegedaan.
0: Nee,
1: niet.
0: Ik wou dat zeggen. Ja, ik vind het zo, ja, wat was je aan het doen? Ja, aan het luisteren. Oh, flauw, ja, weet je wel. Veel mensen, als je dan ergens afgesproken hebt en op een bekend terrein en zo, en dan kom je aan en dan sta je voor iemands neus en dan zeg je, ja, oh, heb je het kunnen vinden?
1: Ja.
0: Ik sta hier toch, of niet?
1: Ja. Dat is zo.
0: Ja. Het is echt een beetje zo'n zondag-vibe volgens mij dan voor jou, of niet? Een beetje,
1: ja, heerlijk.
0: Aan keutelen noemen we dat zo.
1: Een beetje aan keutelen, misschien. Ja, klopt. Een beetje in de tuin en een beetje gelezen. En nu ging ik even lekker naar jouw programma zitten luisteren.
0: Oh, en houd vol?
1: Zeker. Lukt niet.
0: Je mag ik weet niet, maar we zijn ook bezig met het onderwerp. Hè? Als je op vakantie vroeger als gezin, wie kreeg dan altijd zijn of haar zin? Hè? Ik bedoel, een vader die cultuur wil snuiven, kinderen die alleen maar willen zwemmen, moeder een uur in de badkamer, weet je wel? Dat,
1: ja.
0: Herken je dat? Of was het bij jullie gewoon een grote in harmonie en iedereen kreeg wat hij of zij wilde?
1: Ja, in principe ging het altijd wel in harmonie. Er waren natuurlijk wel eens struggles, maar veel mee.
0: Nee,
1: veel mee.
0: Er komt een verhaal binnen, ga ik toch even met je delen. Het is echt, ik zie het ook helemaal voor. Ik denk echt ook een. Ik denk ook echt wel in beelden hoor. Let op, hè. Daar komt hij aan. Mijn vader komt hier binnen. Ik weet niet wie dit geschreven. Mijn vader die wilde per se cultuur snuiven in Rome. En sleepte ons in de brandende hitte mee naar een stoffige opgraving. Mijn broertje en ik waren er zo klaar mee dat we bij een eeuwenoude Romeinse sarcofaag over de kettingen zijn geklommen. En er stond een laagje regenwater in en het zag eruit als een lekker bad. En precies toen mijn vader een foto wilde maken van een historisch bordje, lagen wij dus met onze kleren aan te spetteren in een 2000 jaar oud graf. De bewaker was woest, maar we waren wel lekker afgekoeld.
1: Leuk.
0: Fantastisch, ja. Oh ja, nee, laten we even zaken doen. Even een klein stukje laten horen, de plukte plaat. Komt ie. Laat nee je hart, ik moet uit. Ze schijnt toch voor ieder. Ja, even een klein stukje van suikerschatje liefje. In het Engels klinkt het wel beter. Jij mag zo dit antwoord geven hoor, maar ga eerst even pollen.

0: Ja, nou. Nou, zeg het maar, suikerschatje, liefje.
1: Sugar Baby Love van de Rubens.
0: Ja, natuurlijk. Het klinkt echt heel meer zoet als je dat... Hey, suiker, schatje, liefje, ik krijg een klap in mijn bek. Als je dat zegt.
1: Ja, zeker.
0: Zo, dan ben je meteen aangegeven. Gadverdamme, vieserik. Dag, suiker, schatje, liefje. Sugar Baby Love klinkt dat toch beter, hè?
1: Vind ik ook.
0: Nou, suikerbuikje. Je mag kiezen, maar ga. We hebben voor je... Ja, want jij mag uitzoeken. We hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of de sokken. Wat mag ik voor je inschenken?
1: Nou, ik denk dat ik vast de sokken neem voordat het weekend wordt.
0: Ja!
1: Tuurlijk.
0: De sokken. En ook speciaal voor jou, de Rubet Sugar Baby Love. Blijf nog heel even hangen. Ga ik nog even jouw gegevens controleren. En dan gaan we in 1, in 2...

0: Zoe, een snelle, ik zing bij Radio M Utrecht. En het schijnt dat Zoe, dat snelle tijdens een videoopname stevast een klein rolletje traditionele Nederlandse pepermuntjes in zijn zak heeft als geluksbrenger. Ja, over geluk gesproken, dit is vanaf volgende week.
1: Stel je voor, je zit op een mooi schip en het is stil langs de rivier. En het enige dat je hoort is het riet ritselen. En dan in één keer, iets beweegt daar, alleen net waar je het niet goed kunt zien. En de gids fluistert, kijk daar. Ja, zoiets zie je niet vanaf de kant. Win deze week bij je vrienden van Radio M Utrecht 2 tickets voor een safarivaart met het blauwe beverschip. Oh, en laat ons daarna nog even weten hoe het is geweest. Vinden we leuk.
0: Ja, dat is het van vanaf morgen, hè? De tickets voor het blauwe beverschip. Ja, die komen eraan. En dit komt er ook aan. Sterker nog, het is er al. De Edison Lighthouse. Een plukte middag bij Radio M Utrecht.

bij een vrienden van Radio M Utrecht. I never knew love like this before. Ze hadden echt de hele middag, ze hadden echt van alles geprobeerd. Echt van alles. Groter, meer strijkers, nog een koordje erbij. Maar nou ja, hoe voller het werd, hoe leger het eigenlijk klonk. En op een gegeven moment schoof hij zijn stoel naar achteren en zei zoiets als: nee, zo praat je toch ook niet tegen iemand van wie je houdt. En dat vond ik zo mooi, want ineens ging het dus niet meer over een hit. Het ging over één meisje, of eigenlijk over een herinnering aan vroeger. Toen hij als onzekere jongen indruk probeerde te maken op een meisje dat iets ouder was. Niet met spierballen, niet met een snelle auto, maar met een gedicht van Henry Wadsworth Longfellow. Ja, je ziet het bijna voor je. Zo'n jongen die eerst 3 minuten voor een voordeur blijft staan voordat hij eindelijk aanbelt. Hartslag in zijn keel en hopen dat ze niet zegt: wat doe jij hier? Maar ze luisterde. Ja, en ergens bleef dat gevoel dus jarenlang hangen. Dat romantiek soms helemaal niet groot hoeft te zijn. Helemaal niet. Gewoon iemand die de moed verzamelt om iets moois te zeggen. En jaren later werd precies dat Longfellow Serenade van Neil Diamond.

0: uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden.

0: vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

Ja, Julien Clerc, Gisontin, 1974. Ik bedacht me net, de Robettes waren volgens mij toch ook uit die tijd, hè? Met Sugar Baby Love. Was het 73, 74, 74 of 73? Wat was het? 74, ja, 74. En ik bedacht me net, ik kan de Robettes met Sugar Baby Love heel goed herinneren, want dat was in oktober, de Nijmeegse kermis. Die plaat was toen een hit en ik bedacht me straks, dat is dus, ik ben nu 57. Het is gewoon 53 jaar geleden. 53 jaar!

Ja, de Root Syndicate bij Radio M Utrecht. En Mockingbird. Heel Mockingbird. Even opnieuw. Wat je nou? Mockingbird Hill. De Root Syndicate bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dankjewel voor je berichtjes. Er worden toch leuke dingen weer gestuurd. Ik ben, onze luisteraars maken dingen mee. En ik denk, nou, hoe is het mogelijk? Maar wie kreeg bij jullie op vakantie altijd zijn zin? Bijvoorbeeld, hè, de vader wil cultuur snuiven. De kinderen die willen zwemmen. En de moeder stond nog een uur in de badkamer. Zoiets. Nou, dankjewel voor je reactie. Sera de Groot die schrijft dat de kinderen gewoon lekker hun gang gingen. En zij en haar man deden ook waar ze zelf zin in hadden. En toen de kinderen meegingen, kozen ze wel ieder jaar een camping waar ook hun vrienden kwamen. Ja, dat is natuurlijk gewoon slim geregeld. Hè. Je hoeft als ouder eigenlijk maar, ja, je hoeft als ouder eigenlijk maar te zorgen dat de juiste kinderen op dezelfde camping staan. En daarna heb je gewoon zelf vakantie. Als de kinderen leuk hebben, heb je het ook leuk. En Jaap van S. Ja, Jaap, hè, die ging vroeger altijd naar Ameland. Mooie plek trouwens. Hoor. Daar kon dan iedereen ook gewoon doen waar hij of zij zin in had. En de kinderen troffen ieder jaar dezelfde buurtkinderen in de naastgelegen huisjes. Vader en moeder die gingen veel met hun ouders om. En dus eigenlijk had iedereen daar zijn eigen vriendengroep. Hè. En als het dan zo uitkwam, dan deden ze ook van alles samen. Midgetgolfen, puzzeltochten maken en lopen, balspellen. Wandelen op de oert, ijsje eten, nes. Dat zie je dus ook meteen voor je. Hè. Als kind deden ze het meeste met de jeugd onderling. Jaap schrijft dat ze daar 25 jaar lang geweldige zomervakanties zo door hebben gehad. En de jeugd die heeft nu nog steeds contact met elkaar. De jeugd, hè? Ja, dat vind ik zo mooi. Dan ben je dus allang volwassen. Nou, dus Jaap van S. weer volwassen. En dan toch blijf je voor elkaar die kinderen uit de huisjes op Ameland. Dat vind ik wel mooi. En er worden ook dingen, dit is echt de anekdotes die ook deze moet je echt even horen. Mijn vader wilde bewijzen dat hij nog steeds een jonge sportieve god was en ging op de camping mee naar het waterpark. En hij moest en hij zou van de steilste kamikaze glijbaan af. En bij de landing onderaan ging het zo hard dat hij zijn zwembroek halverwege verloor. Hij moest dus onder luid gejuich van de hele camping met zijn handen voor zijn kruis het water uitsluipen. En zijn stoere

Het is tijd. Misschien is het tijd, zegt Yves Berendsen bij Radio M Utrecht. Oké, dit is dit verhaal dan. Het moest dus eigenlijk een dansnummer worden. Een dansnummer. En daar waren ze eigenlijk behoorlijk zeker van. Dus stonden drie jonge mannen 2 dagen lang te sleutelen aan ritmes, aan synthesizers en al die geluiden waarvan je denkt, nog eentje erbij en dan gebeurt het. Maar er gebeurde niks. Nou ja, technisch gezien gebeurde er van alles. Knoppen, kabels, spoelen, lampjes. En waarschijnlijk ook koffie die steeds minder op koffie begon te lijken. Alleen het liedje zelf, dat raakte steeds verder verstopt. En dat was raar, want het was nou juist reetensnel geboren, laat maar zeggen. De muziek hadden ze in een half uur gemaakt. In het oude kinderkamertje van één van hen. En de tekst die volgde in 3 kwartier. En dat was dus bijna zonder nadenken. Alsof die woorden al een tijdje stonden te wachten. Het zijn woorden over jonge mensen die dansen terwijl boven hun hoofd een donkere dreiging hangt. Over willen leven. Niet later, maar nu. Omdat niemand je kan beloven dat later ook werkelijk komt. En toch bleven ze er een dansplaat van proberen te maken. En totdat de producer zei, haal het meeste er maar uit. Je ziet de gezichten bijna voor je. 2 dagen werken, dan komt iemand vertellen dat juist al dat werk weg moet. Heerlijk. Maar toen, daar kantelde het. De drukke ritmes verdwenen, de opnames werd langzaam, kaal, bijna plechtig. En in één keer hoorde je niet meer 3 jongens die graag een hit wilden maken. Je hoorde de vraag waar ieder mens vroeg of laat tegenaan loopt. Waarom krijgen we 1 leven wanneer we het uiteindelijk toch weer moeten afstaan? Het gaat over dit liedje, Alpha Phil, Forever Young, bij Radio M Utrecht.

0: Kippenvel. Kippenvel, ook een plek waar ik niet eens wist dat je kippenvel kon krijgen. Van dit nummer 11 van Phil, Forever Young. Die bent er verheerzaken. Vandaag is het zo goed als droog. Ja, ik houd die slag om arm, want ik dacht net een paar spatten regen te voelen. Het was niet voorspeld. Ik heb allerlei apps, betaalde gratis apps. Vandaag is het wel zo goed als droog. Een paar wolken, ook wel een paar stukjes zon. Graad of 20. Vannacht is het ook zo goed als droog. Temperatuur die daalt tot een graad of 13. Och, heerlijk. Dat is lekker, hè? Een beetje van hier van de wat koelere nachten. Morgen overdag wolken, ook een paar stukjes zon. Eigenlijk is het het grote copy-paste feest van het weer van vandaag, hè?
1: De middag met Erwin Peters.
0: Radio en zometeen spelen we het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst na deze.

Come on. Come up and say me, make me smile. Like a cup of tea, love. Steve Harnelly, the Cockney Rebel. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. Ja, tijd voor een, niet een spelletje, het spelletje. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Dat is 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. 3 platen. Dat noemen wij 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.

Nee, het is niet Slipje. Marco Vlieger. Oké, 3 voor 4 spelen wij. Hè? Dit is aanwijzing nummer 1. Spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee hebben, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Het kan, als je dat onverhoopt dus voor de allereerste keer doet, kan dat via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. Nee, Marco, dat is het niet. Wat het wel is, de overeenkomst. Ja, dat is aan jou. Mocht je een idee hebben, laat het zeker, niet geschoten zo'n tijd mis, laat het dan horen. Want 3 platen, 3 aanwijzingen. We hebben er eentje gehad. Dat betekent dat dit aanwijzing nummer

Ja, dit is aanwijzing nummer... Ik wou bijna net zeggen wie het was. Hey. Dit was aanwijzing nummer 2. En de voorlaatste aanwijzing in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? App hem dan als de... naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app. Rechtsboven app ons. Heb ik je zo meteen misschien aan de telefoon. En dan mag je uitzoeken. Dit is aanwijzing nummer 3.

0: Ja, en dat was alweer aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. En dan gaan we zo meteen eens even bellen met deze of gene. Moet nog eventjes kijken wie daarvoor gekwalificeerd gaat worden. Want ondanks het feit dat er sommige mensen zeggen van ja, nee, dit was wel heel makkelijk, krijg je toch verbazingwekkend weinig echt goede antwoorden. Dit valt mij op. En Oh, wacht even. Ja. Jawel, Pieter. Zeker wel. Oké. Pieter, ik ga jou bellen. Dat is alweer veel te lang geleden. Dat is altijd leuk. We hebben alleen maar leuke vaste luisteraars. Iedereen is zo grappig. Ja. Ja. Altijd spannend dit. Zo. Moet je wel opnemen? Ja, hoop ik.
1: Met Pieter van Erwin.
0: Ja, Pieter van Erwin, Radio M.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij zei, nou ja, bij die derde komt er geen voor. Wel, zeker wel.
1: Ja, ik heb hem
0: dan
1: niet gezien.
0: Nee, jij was het klaag. Nou, ik doe nooit meer mee, te veel te makkelijk. En dan het andere antwoord geven, gespeld gewoon in het Engels en in het Nederlands. jawel, want kende jij trouwens dat laatste liedje, voordat je het antwoord gaat geven?
1: Maar, ja, dat was toch van de Stylistics, Let's Put It All Together?
0: Ja, nou, nee, maar dat snap ik dat je dat zegt, maar dat was een soort van Stars on 45-achtig ding, maar daar zaten heel veel liedjes in. En niet, daar zaten Manhattans in en zo, dat was eigenlijk een Nederlands bandje. Dus ik ga ze maar even vertellen. Je had wel het antwoord goed, maar jij zei van, nou ja, ik in deze derde komt het woord niet voor. Jawel, dan ga ik je bewijzen. Want even kijken, Pieter, jij laat eens even weten. Wat is de overeenkomst volgens jou?
1: Ja, dat is goud, hè?
0: Goud, ja.
1: Gold.
0: Ja, dat is het goede antwoord, ja. Weet je, kun jij... Het eerste was Never Let Us Slip Away.
1: Ja. Andrew Gold, Never Let Us Slip Away.
0: Ja, die tweede was...
1: Trader Payne, Band of Gold.
0: En de derde was Love Songs Are Back Again van Band of Gold. Zo heet die groep.
1: Ja, zie je dat? Google had het dan fout.
0: Ja, leuk hè? Ja, nee, maar Jordan Stylistics, Let's Put It All Together. Maar dat was eigenlijk een compilatie, nagezongen. Een beetje Stars on 45-achtig geding. Band of Gold, Love Songs Are Back Again. Volgens mij, maar hou me ten goede. Want ik word, als ik dat zeg, dat het zo is. En dan word ik toch gecorrigeerd. En onze luisteraars, het zijn een hele fijne, kritische mensen. Maar volgens mij was Band of Gold een Nederlandse band. Maar ik weet het niet zeker, dames en heren. Niet lynchen, niet met fakkels en hooivorken op me staan te wachten. Maar Pieter J., van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Ja, nou, toch leuk dat je weer mee hebt gedaan. Want je mag in dit geval uitzoeken. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of de sokken. Wat mag ik voor je inschenken?
1: Ja, de laatste natuurlijk.
0: Ja, de sokken.
1: Ze zetten zo lekker op die tenen.
0: Ja, och, je hebt geen idee wat een rijkdom in je leven. Komen eraan, blijf nog even hangen voor het controleren van de gegevens. Gaan we nou over meiden hebben, die praat. Hey.

0: ooit een keer een zomercursus salsa gedaan met een aantal lessen. En ik vond dat toch leuk. Ik ben blij dat dat ook niet opgenomen is, maar ik moest er even aan denken toen we deze draaiden. Koma, Danzado Lambada. Dankjewel Marco ook voor de suggestie, want we hadden het over deze plaat die net zat in... Dat in 3 voor 4. Lost Songs Are Back Again. Benno Gold. En ik zei, ja, volgens mij was dat Nederlands. Ja, dat klopt. In de jaren 80, de Nederlandse popgroep Band of Gold... scoorde in 1984 groot hit met Lost Songs Are Back Again. Dat is dus 1984, een Nederlandse groep. Zometeen onder andere ook Nederlands. I Can See Clearly Now. Lee Towers komt eraan.
1: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is Beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio m utrecht.nl.

0: Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Dit is een uittip.
3: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: De zomer vier je bij ons.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.

app het naar de studio. De RTV Utrecht app rechtsboven. App ons, gaan we het eens over hebben. De Backstreet Boys komen eraan na Sam the Sham en de Pharaohs. Met de Woody, Woody, Woody, Woody.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ja, het is Bente bij Radio M Utrecht. En 3, 2, 1. Oké, en dankjewel voor je reactie. Wie kreeg bij jullie vroeger op vakantie zijn zin? Hè? Vader die cultuur wilde snuiven, de kinderen wilden zwemmen. Moeder stond nog een paar uur in de badkamer, zoiets. Dankjewel, Jean Verburg van Wieringen. Die kreeg eigenlijk helemaal niemand apart daar zijn zin. Haar ouders die huurden ieder jaar hetzelfde. En dat is wel heel grappig, hè? Dat heel veel mensen trouwens dat hebben. Hè? Dat hetzelfde dingen huren en jarenlang naar dezelfde plek gingen. Haar ouders huurden dus ieder jaar hetzelfde huis aan de Duinstraat in Katwijk. Een hele maand. 1 minuut lopen naar het strand met 8 kinderen. Haar vader kwam alleen in het weekend, want hij had een zaak. Ja, wij wilden allemaal wel. Met 8 kinderen en iedereen tevreden. Dat vind ik toch mooi. Bij Johanna Kleistra hielden ze alle 4 van de bergen. De Franse Alpen, Oostenrijk, Zwitserland en in Noorwegen zelfs een trektocht langs hutten via de Golden Route. Dwars door de bergen en langs de fjorden. Nou, serieus, bij ons zou niemand naar die eerste helling al vragen waar het zwembad was, hoor. En Hans Oosteling die ging jarenlang naar de Koog op Texel. Dat is een dag naar de markt in Den Burg, naar het strand, boodschappen doen, fietsen door de duinen en dan meteen naar de vuurtoren. Ja, dat klinkt dus gewoon als een vakantie waar niemand ruzie over hoeft te maken. En Marion Brouwer die schrijft: onze ouders bepaalden waar we naartoe gingen. Wij vonden het overal leuk. En met een tent naar Oostenrijk, naar Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Opa ging zelfs nog 2 keer mee nadat oma was overleden. Kamperen, schrijft Marion. Heerlijk. Nou, dat dus. En dan deze. Mijn vader wilde back to basics kamperen in een simpel tentje in de Ardennen. Dag 1, het stortregende en de tent begon te lekken. En mijn moeder en de kinderen die hadden geen woord gezegd. En we hebben onze tassen gepakt. We zijn naar het dichtstbijzijnde 4-sterrenhotel gelopen en hebben een kamer geboekt. Mijn vader die mocht lekker eens eentje in de modder blijven zitten. Na 2 uur stond hij met zijn natte slaapzak... ook bij de hotelreceptie te smeken om een sleutel. Ja, dat vind ik wel zo mooi. Deze dan. Het was 40 graden. Het was 40 graden buiten en in Madrid. En mijn vader die sleepte ons mee naar een gigantische, koele kathedraal. Kathedraal, op zijn Utrecht ook zo'n mooi woord. En het was binnen zo heerlijk koel en schemerig dat mijn zusje en ik op de voorste kerkbanken meteen in slaap zijn gevallen. En we lagen zo hard te snurken dat de pastoor ons uiteindelijk vriendelijk had verzocht om buiten verder te gaan slapen. Och ja. Oké, er zijn zoveel van dit soort van deze mooie voorbeelden. Oké, nog eentje dan. Mijn vader weigerde op vakantie de kaart te gebruiken. Hij wilde de echte, authentieke weggetjes ontdekken. Oh god, daar zie je het al voor, hoor. En we eindigden met onze auto en caravan in een piepklein doorlopend Italiaans tegen waar we geen kamer op konden. En mijn moeder moest uitstappen om de caravan handmatig los te koppelen terwijl de halve Italiaanse buurt luidkeels aanwijzingen stond te roepen. Oh, wat echt, hè? Dat echt. Oh, we doen er nog eentje. Dit is te grap. Oké, dit dan. Ja, dit is uit het leven gegrepen. Mijn vader had een leuke, gezellige gezinswandeling gepland in de Oostenrijkse Alpen. Geen gezeur, gewoon lekker lopen, zei hij. Dat veranderde in een loodzware survivaltocht van 7 uur over steile rotsen zonder fatsoenlijk drinkwater. Mijn moeder liep op haar modieuze sleehakken en mijn zusje en ik helden de hele weg. En mijn vader liep dapper voorop en riep constant: ja, dat bouwt karakter, dames. We hebben hem op de camping de hele avond niet meer aangekeken. Oh ja, oh deze dan. Mijn vader was de badkamertijd van mijn moeder en mijn ouders, van mijn oudere zus, zo zat dat hij een ouderwetse eierwekker met duct tape op de badkamerdeur had geplakt. En de regel: na 5 minuten ging het alarm en dan moest je eruit. En mijn moeder vond het zo'n belachelijk idee dat ze de wekker op de dag 2 stiekem uit het raam heeft gegooid. En ze heeft daarna demonstratief 2 uur lang in bad gezeten. Dat... ja. Oh, over zomer, dan heb je het op Radio M Utrecht. De zomer, 4 met ons. 4 bij ons, 4 met ons. En dat doen we dan samen met Santa Esmeralda.

0: Simon. Is dat die? Ja, dat is die inderdaad. Van We Light My Fire. Had ook nog een andere hit. En dat was deze. I Can Dream About You. Die wettervierzagen. Nou, vandaag is het zo goed als droog. Ik dacht net, volgens mij gaat het regen. Nu schijnt de zon weer. Dit is ook een beetje wat de verwachting was. Tot nu toe komt er voorspellingen uit. Een paar wolken, ook een paar stukjes zon. Een graad of 20 in de schaduw is dat dan. Ik vind het best behagelijk. Vannacht is het ook zo goed als droog. De temperatuur die daalt lekker tot een graad of 13. Even niet meer van die hete nachten. Morgen overdag eigenlijk een kopie van vandaag.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, het zijn de Corrs en Old Town. Origineel is natuurlijk van Phil Lynott, hè, Old Town. Dit is Radio M Utrecht. Het is bijna 5 minuten over 5 op deze zondag. Leuk dat je erbij bent bij Pluk de Middag. Maar ik vind wat ik zelf even de allerleukste programma's vind bij Radio M Utrecht. Dat is het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Dat is zometeen om 5 uur. Tussen 5 en 7. Dan is het ook 19 juli, maar dan in een ander jaar. Dus even kijken of je aan de hand van een aantal aanwijzingen enigszins een idee krijgt welke jaartal dat dan is. Het land was compleet in de ban van een naderend sprookje aan de andere kant van de Noordzee. De kranten die stonden raamvol speciale bijlagen, posters en speculatie over het evenement dat 1,5 week later zou plaatsvinden, namelijk het huwelijk van Prins Charles en Lady Diana Spencer. En de souvenirswinkels in Utrecht die lagen al vol met herdenkingsborden en mokken. Dan de Tour de France gekte. Ja, de Tour de France, de sportpagina's van het Utrechts Nieuwsblad, die werden gedomineerd door de Tour. Want Bernard Hinault die reed ijzersterk, maar heel wielrennend Nederland zat aan de radio gekluisterd voor de verrichtingen van de legendarische Joop Zoetemelk en Peter Winnen, die dat jaar schitterden op de Alpe d'Huez. Och man, dat kan ik me zelfs herinneren. Terwijl ik helemaal geen groot fan, maar dat was spannend. En de bioscoophit, was het een dagje Holland zomerweer? Lees, regenachtig. He, dan stonden de rijen dik voor de Utrechtse bioscopen, zoals Katerijnen en de Rembrandt bioscoop. Iedereen wilde de spectaculaire nieuwe film van Steven Spielberg zien. Raiders of the Lost Ark. Het allereerste avontuur van Indiana Jones. Weet je nog? Weet je nog wat het? Nou, en de kijkshop bestond nog. De nieuwste snufjes. In de folders van de kijkshop stonden de nieuwste technologische statussymbolen voor de jeugd. Het hebben ding van dat moment was de draagbare cassettespeler met hoofdtelefoon. Een soort de prille Walkman-rage. Een merkloos model had je al voor 69 gulden. Terwijl de echte audiofiel voor een Philips-recorder van 129 gulden neerlegde. Ja, jongens. En wanneer was het? Dit was 19 juli. De week van 19 juli natuurlijk 1981. Straks in het Gouden Weekend met Edwin Meerman is het de week, is het 19 juli, de week van 19 juli 1981. Dit was wel wat ouder, dit was een paar jaar ouder. Casey in de Sunshine Band, 77. En het plaatje heet

trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: jou.
1: Wat een kippenvelplaat is dit, zeg. Toch? Stef Bos en papa bij Radio M Utrecht. Ja, het hele kippenvel moment. Ja, misschien krijg je hier wel kippenvel van. Hè? Ik bedoel, muziek. De muziek is goed, toch? Bij Radio M Utrecht. Tony Esposito komt er zometeen voor je aan. En plukt de middag na de Spencer Davis Group en Keep On Running.

Het is opgenomen in een hele kleine, klamme studio in Napoli. In Napels. En de bandleden die hadden een vast ritueel waarbij ze elkaar een box gaven. Box! En een klein slokje Surinaamse rum drinken voor ze op het podium opstapten. Anders doe ik ook altijd voor het programma gaan maken. Een fles rum, nee.

Het is Radio M Utrecht met de Starland Vocal Band en Afternoon Delight. Zometeen Edwin Meerman met daarin de week van 19 juli van het jaar 1981. Maar ik wil nog even één verhaal vertellen over een vakantiegebeuren. Daar komt binnen. Mijn moeder stond in een piepkleine caravan in Spanje haar haar te sprayen met een enorme bus Elnet. Dat is zo'n haarlak. En er hing zo'n gigantische chemische mist in een sleurhut. Zo erg dat het ingebouwde brandalarm luidkeels begon te loeien. De hele camping dacht dat de boel in de fik stond. Mijn vader rende in zijn onderbroek met een emmer water naar binnen, terwijl mijn moeder met haar perfect gelakte haar naar buiten stapte. Hey, dankjewel voor vandaag. Vrijdag, aanstaande vrijdag, 2 uur. Plukken we dan weer?

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en...

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En deze smaakmaker vandaag als ons aperitivo, zeg maar. Uit Italiaanse keuken, Pino D'Angio. Hij staat deze week op 15 in de Nationale Hitparade. Marcella Idea.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: Ook wel Balla genoemd, hè? Nou, welkom terug. In de komende 2 uur zijn we in deze zomer 45 jaar geleden. Deze week vooral in juli 1981. Niet onregelmatig. Een Gouden Weekend in het Saffier. En dat is vandaag dus ook weer het geval met de liedjes ook hier en daar. Zeker nog op 45 toeren. In het volgende uur de top 10 erbij. We hebben even voor 7 weer een zoet toetje zoals altijd. En daarnaast ook wat nieuwe platen die toen nog maar net uit waren. Ik duik ook weer even in de kranten van deze week. En we hebben wat fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. Dus het wordt weer geschiedenis aan de dis. Hits voor fijnproevers, de liefhebbers van gebakken lucht en ook gesneden koek. Kortom, een blik vol herinneringen dat we hier opentrekken. En het is echt een familieprogramma, want ook deze Pointer Sisters zijn erbij. When it comes to love, I wanna slow hand. En ook deze zusjes. Dat zijn de Nolans. Nou, attentie dus voor deze week van 1981.

Daarna Danielle Sauleka, The Pointer Sisters. En Slow Hand aan het vuurtje branden nog altijd. En deze week staan ze op 33 in de nationale hitparade. Maar dan dus in 1981. En in de kranten van 45 jaar geleden, ook een soort zusjes zijn dat van elkaar, de Dolly Dots. Ze staan hier allemaal op de foto. Ze gaan namelijk een bijzondere reis maken. Ook iets over het Spoorwegmuseum hier in Utrecht met hun nieuwste aanwinst. De Vierdaagse die ook dit jaar weer wordt gelopen. Een bijzondere jarige, staan we zo meteen even bij stil. En het is vakantietijd. Nou, past deze muziek ook prima bij. Dat is Lobo, een beetje in de stijl van Stars on 45... met een medley, een ode aan Harry Belafonte.

0: De Nolan Sisters. Ik had ze al beloofd, nou daar waren ze meteen al. In de Nolans mag je ook zeggen. Attention to me. Deze week op de weg terug in 1981 in de Nationale Hitparade. En de meidengroepen gingen goed. We hadden ondertussen ook bijvoorbeeld Doris Dee in de Pins. Danzon ook op zijn retour. En in de kranten van deze week lees ik dan weer een berichtje over de Dolly Dots. Voor een aantal fans van deze meidengroep breekt een zorgelijke tijd aan. Want ze zullen zich voorlopig met LP's en foto's van hun lieftallige idolen moeten behelpen. Voor de Japanners daarentegen zal de zon nog mooier gaan reizen dan ze al gewend zijn. Want de 6 dotterige dollies, zo staat hier geschreven, zijn in aantocht voor een langdurige tournee door het land van de reizende zon. Veel vakantieberichtjes ook in de kranten. De Nationale Luchthaven Schiphol beleeft deze week zelfs recorddrukte. Op één dag alleen al zullen 50.000 passagiers tegelijk aankomen en ook vertrekken. En dan is er een bijzondere jarige. Als een van de weinige politici genoot staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Nelly Smit-Kroes een verdiende snipperdag. Deze liberale kreeft die viert namelijk haar 40ste verjaardag. En ze staat hier ook lachend op deze foto. En ook een jubileum voor de Nijmeegse Vierdaagse. De 65ste editie die deze week van start gaat. Waarschijnlijk nog meer aandacht zal er bestaan voor de kuiten en dijbenen dan voor de blaren. Aanleiding daartoe is dat een groot aantal deelnemers, en dat valt nu al reeds in Nijmegen waar te nemen, de mars in minirok zal afleggen. En als het weer een beetje meezit, is het zeker dat het internationale wandelfestijn in Nijmegen bij zal dragen voor een doorbraak in deze zomermode. En zo'n bijna 20.000 deelnemers doen dit jaar mee. Dat is een record. Het Spoorwegmuseum in Utrecht krijgt eind deze maand een oude stoomlocomotief uit Indonesië. De nieuwe aanwinst die door de Indonesische staatsspoorwegen aan het museum is geschonken, is op het moment per schip onderweg naar Nederland. En deze week is alweer het einde van de Tour de France. We hebben nog een klein stukje van de radio toen, de NOS, via Hilversum 1. De ene laatste etappe op 18 juli. NOS Radio
1: Hilversum. Vanuit de Ronde van Frankrijk, een verslag van Evert ten Napel.
2: Om 12:30 vertrok vanmiddag het peloton, bestaande uit 123 coureurs, waarvan 13 Nederlanders. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe naar Fontenay-sous-Bois, een van de talrijke voorsteden van Parijs. Het is een rit in lijn, een rit ook met 4 bonificatiesprints, waar steeds 12, 8 en 4 seconden vallen te verdienen. En bovendien vanavond aan de meet in Fontenay-sous-Bois nog eens een keer 30, 20 en 10 voor de eerste 3 aankomenden.
0: Bernard Hinault was overigens de winnaar. Een klein stukje ook nog van dit fragment, want onze eigen premier, Dries van Acht, die reed ook een stukje mee met Gerry Kneteman.
3: Schakel maar een beetje terug, is beter. Deze berg, die valt nog maar mee hoor. Ja, ja.
4: Eten, ga eten.
3: En Marcel,
4: doe voorzichtig, hè. Maar.
3: Doe voorzichtig.
5: Ja, dan moeten ze toch laten gaan, hè, meneer Van Acht.
6: Ik had het wel verwacht. Het ging alleen maar om, hoe lang houd ik het vol, hoe lang blijf ik bij ze. Want mijn conditie is bijzonder slecht.
5: Doet u daar iets aan?
6: Nou, bijna niet. De laatste maanden is daar volstrekt geen tijd meer voor. Je doet in dit vak, heb ik vaker gezegd, en het geldt nu wel zeer bijzonder, alles wat de dokter verbiedt en laat na al hetgeen de man voorschrijft.
0: Mooi, Dries van Acht. En dan naar België, iets noordelijker. Hij staat deze week op 12 en een beetje in mineur, Wiltura.

Niet zomaar een zomer, die van 1981. En we zijn regelmatig even in deze tijd. En nu dus vooral ook deze juliweek van toen met Keith Marshall. Hij was net 25 geworden. En ook bij ons een leuke hit voor hem, Only Crying. Het is een zee van muziek en die komt ook helemaal terug in dit nummer. Tijd voor een feestje, een toast op toen vanuit Ierland. Hier zijn de Rovers. Wasn't that a party?

Radio en Utrecht en Radio was dat. En dat staat dan vooral voor Ray Parker. Dat Radio schrijf hier ook met een Y. En A Woman Needs Love. Hartstikke nieuw nog deze week in 1981. En Elton John, die ging al even mee. Maar we draaien hem graag nog een keertje. Nobody Wins in het Gouden Weekend.

had het al 6 jaar eerder opgenomen en uiteindelijk werd het toch een hit voor Michael Jackson. Dus zijn stem was nog iets jonger. One Day in Your Life. Snel stijgend deze week naar nummer 13. En ook in het volgende uur nog de nodige oehoe momentje. Met Kim Wilde in de top 10 en ook deze. En verder zometeen ook wat nieuwe platen. De alarmschijf, de favorietschijf. We hebben ook nog een zoet toetje even voor 7, dus ik hoop dat je nog even lekker bij ons blijft. Met deze week dus van 1981. Het was al half juli, maar dit buitje hield nog lang aan. Max Werner, eerder van Kajak. Hier is Rain in May.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf

0: per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: gonna be Poco Loco and there's gonna be a hula, hula, hula the fun.
1: Vorig jaar in 1980 zongen ze nog I'm Gonna Shoot the DJ. Vanuit Limburg, The Press. Eerder waren ze de Walkers in de jaren 70. Je weet wel, misschien van My Darling Elenana. Dit is toch een heel ander geluid. En deze week speciale aandacht bij de nog kleine zendgemachtigde VOO. Dus alarmschijf, Cantara Pepe.
2: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Een heerlijk zomersgeluid dat we hier presenteren. Met deze week dus van 1981, 45 jaar terug in de tijd. We duiken zometeen ook in de top 10 van deze week. En even voor 7 hebben we een zoet douche weer voor je klaarstaan. En ook nog wat van de nostalgische radio. Je weet niet wat je hoort. En ook deze die kwam ik tegen. En ook een berichtje over haar in de krant. Grace Jones is namelijk in Nederland deze week. En ook Adam and the Ants. Ook dit geluid hoort bij de zomer van 1981. En ook dit spannende geluid, een beetje in nevelen gehuld en een kanshebber voor de nationale hitparade. En we draaien hem graag hier vanuit Utrecht. Ghost Town, hier zijn de specials.

0: Hij had er duidelijk lol in. Juan Pardo, hij schreef 10 jaar daarvoor ook al Borequito voor PRR. Nou, zelf had hij nu dus ook zijn eigen nieuwe plaat, zelf gezongen. En op zaterdag 18 juli 1981, ieder uur even te horen via Hilversum 3. Als favoriet schrijft dus een mooi steuntje in de rug en een tip voor...
1: De Nationale Hitparade.
0: We kijken even in de top 10 van deze week. Wie vinden we daar op de 10e plaats? Sandy.
2: Wie zijn jullie nou? Wie heeft die punaise op de stoel gelegd?
3: Dat doen de lakkabouters.
0: Het heeft al iets weg van de Smurfen. En de Wuppies van vader Abraham, ook een hit in de zomer van 1981. Nou, zij was eerder al verliefd op John Travolta. Nu dus weer een enorme hit. Deze Sandy op nummer 10 met de lachkabouter. En op 9, en lees ik ook nog een berichtje over in de krant. Zangeres Grace Jones, die nu ook dus weer op onze hitparade prijkt. En die houdt ook van de Amsterdamse nachten. En deze dagen soupeerde zij in de kersentuin bij haar goede Nederlandse vriend Joop Braakhekke. En daarna zei ze tegen Joop dat ze zin had het nachtleven in te gaan. En Joop, die zich nog herinneren dat het bij een vorige gelegenheid met Grace 6 uur in de ochtend werd, die gaf toch toe. Want hij zei, het is zo'n verrukkelijke vrouw. En Grace die ging met Joop dus op pad en wel naar de Flora discotheek. En daar werd net haar plaat gedraaid toen ze binnenkwam. Een mooier entree had ze zich niet kunnen wensen. En ze begon meteen ook mee te dansen. De oude Libertango van Astor Piazzolla en een nieuw zomersjasje. Het is een enorme hit en nog altijd in de lijst. Deze week dus op nummer 9.

0: K.I.D. Italo Disco is dat. En de tekstschrijver was snel klaar. Don't Stop the Music. En we gaan uiteraard zo snel weer door met op nummer 7 Odyssey of Odyssey. Ook weer van de dansvloer van destijds. Maar even een brokje gesproken woord er tussendoor. De kritische noot van Cor Gales. Vrijdagavond waren ze te horen via Hilversum 3. En dit was het einde van de uitzending.
1: Het loopt tegen middernacht. Dit is de VPRO via de zender Hilversum 3.
2: Wat? Ja, het loopt tegen middernacht, ja. Klokkijken kan ik ook nog wel. Het lijkt wel eens of men er te Hilversum van uitgaat dat geen enkele mediaconsument beschikt over palshorloge, radiowekker, pendule, Friese klok, dan wel kerktoren in directe nabijheid. Om maar niet te spreken van telefoon 002. Het loopt tegen middernacht. Bah. En dat terwijl de nacht nog moet beginnen. Zo dadelijk namelijk zendt de VPRO weer eens tot het ochtendkrieken uit via Hilversum 1. Jan Donkers en zijn consorten van divers pluimage. Goed, ik loop er even heen en spreek u na het nieuws al daar.
0: En dan volgde het Wilhelmus en moest je omschakelen naar de andere zender. Zo ging dat. En ook de naam van Jan Donkers viel nog even. Mooi betoon dus in het kort. En die nationale hipraden was dan op zondag te horen tussen 5 en 7. Deze tijd ook via Hilversum 3 met Felix Meurer. En Going Back to My Roots op nummer 7.

You Drive Me Crazy. En ook Nederland was gek op Shaq & Stevens' Dissel House. Al 4 maanden in de nationale hitparade, deze week op 31. En inmiddels ook dus op nummer 6, deze van de nieuwe Elvis. En ook applaus voor Peter Koelewijn. Hij stond onlangs nog bovenaan, deze week op 5. Klap maar in je handen.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Dat kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

In de kranten van deze week in 1981 las ik ook over prins Charles. Binnenkort treedt hij in het huwelijksbeursje met Lady Diane Spencer. En dit was eigenlijk een Prince Charming, hè? Zo heet ook de LP Adam and the Ants. En Stand and Deliver op nummer 4. En de zomer meteen weer helemaal terug nu op de derde plaats, want hier is Maywood.

Net als Shaking Stevens, ook twee hits tegelijk voor Kim Wilde. Kids in America op de weg terug. En deze staat dan nummer 2 deze week in 1981. Cheek with Love. En dan gaan we naar de topper van toen. En net als One Day in Your Life van Michael Jackson. Eigenlijk al 6 jaar oud. Afkomstig uit 1975.

heten ze nog, de Water Brothers Band. En inmiddels gaan ze door het leven als Champagne. Geschreven overigens met A-I-G-N. Vernoemd naar het plaatsje waar ze vandaan komen, in Illinois. En ze moesten hun toppositie 1 weekje afstaan aan Peter Koelewijn, maar ze zijn weer terug, bovenaan.

0: Ik denk zomaar dat er ook wel wat champagne werd geschonken daar in Champaign in Illinois. Vanwege dit enorme succes. En hier dus weer terug aan de top na een korte onderbreking. Dat is ook best wel een bijzondere prestatie. Houbodas, deze week in 1981. En binnenkort zijn we weer terug ook in deze zomer. En komende zaterdag in de buurt overigens met 1986. En dan heb ik nog een zoet toetje.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Blijf nog even voor Hazel O'Connor. Deze zangeres, actrice die kort daarvoor ook te zien was in de film Breaking Glass. Nou, dit is ook wel een heel breekbaar liedje nog. Will You heet het. Goedenavond. You don't...

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De zomer vier je bij ons.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten. Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Je favoriete moment van de dag is begonnen met World of Hurt van Ilse de Lange. Toch een beetje pijnlijk liedje, maar dat komt helemaal goed hoor. Vanavond. Want het is nou even.

0: Wat een fijn einde is dit toch. Air Supply hoorde je met All Out of Love. Wat fijn dat je luistert naar Radio M Utrecht. Ik heb hier Enrique Iglesias en die heeft een vraag aan jou.
1: Let me be your hero.
0: Nou, als ik jou was, zou ik daar maar even goed over nadenken. Dit is Hero.
2: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

onlangs nog Mathilde Santings versie gedraaid, maar dit was het origineel, de band Black and Wonderful Life. Zometeen de Spice Girls, To Become One, nu eerst Otis.

Dr. Hoek. Die hebben toch ook zoveel mooie liedjes gedraaid. Heerlijk om uit die bron van liefde te putten. Vanavond hoorde je A Little Bit More op Radio in Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef ik bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.